tweede klas. A voor VWO, meteen naar door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Radio NL. NL.
1: Ik weet het nog goed toen ik haar leerde kennen.

daar ook graag. Zij moest aan me wennen, is bijzonder bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 3 uur. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met

0: met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook twee Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Dit is de muziek van Radio.

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 4 uur. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft 1

0: Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïense luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Dit is de muziek van

0: Oké, gaan we. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel.

0: Zing het dan.
1: Hij leek circa ze zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakkie denken. En aan mijn dagelijkse val.

enige chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken.

0: komt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Is de muziek van Radio

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is de grote baas van een drugsbende opgepakt. Hij werd in meerdere landen gezocht. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De opbrengst werd witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen speler was. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. Ze werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. En de BBC heeft in Engeland sorry gezegd omdat een Schotse weervrouw een week lang niet goed was te verstaan. Het was extra pijnlijk omdat ze net nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht sprak en dat ze haar niet konden verstaan door haar Schotse accent. Volgens de BBC kon de weervrouw er niks aan doen en was het een technisch probleem. Het weer van Weer Online? Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress?

0: bescherming tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
7: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
8: Nou, goedemorgen, daar zijn we weer. Het is 6:02, de donderdag 13 augustus. En heb je hem ook gezien gisteren? De oogverblindende eclips. Nou, ik vond het nogal tegenvallen, eerlijk gezegd. Hij zou voor 90% zou de zon verduisterd worden. Nou, als dat 90% is, dan weet ik niet. Dat was een half maandje wat ervoor staat, volgens mij. Meer was het niet. Maar goed, de donderdag, de deurdonderdag. Er komen vast verzoekjes binnen zometeen, denk ik, voor de deurdonderdag. En die mogen ook, hè. Dat mag ook. Je mag gewoon je berichtje doorsturen via de Radio NL-app. En dan gaan we kijken wat we ermee kunnen. Of het überhaupt gedraaid kan worden. En moet eerst via de ballotagecommissie of het allemaal wel kan en zo. Dus dat en nog veel meer gaan we doen de komende 3 uurtjes. Ik ga eens even kijken bij de ANWB of we daar al contact kunnen krijgen met Rijn Baartmans. Die zit daar, als het goed is. En zou die ook al nieuws voor ons hebben?
9: Ja, zal ik...
8: Wacht, zij is nog bij de buren even bezig. Dus geef mij mooi de gelegenheid om... om deze speciale dag natuurlijk ook nog een extra wijngaartje te draaien. Want de man ligt in het ziekenhuis. Je hebt het allemaal meegekregen. Gaat niet zo goed met hem. Hij heeft moet een zware hartoperatie ondergaan. En daarvoor steunen we hem even met een liedje van hemzelf. Dat lijkt me wel een goed plan. Rijn Baartmans van de ANWB. Wacht. Hij komt eraan. Rijn Baartmans. Goedemorgen, Rijn. Rijn Baartmans, goedemorgen. Hij rommelt wel, hij is wakker. Rijn. Goedemorgen, Rijn. Nou, Rijn is er niet. Nee, ik hoor hem wel rommelen, maar hij hoort mij nog niet, geloof ik. Nou, ik heb wel een file voor je. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk. Daar bij Plaspoepolder 2 kilometer file. Het 21 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht, toch, Rijn? Nee, nog steeds geen Rijn. En flitsers hebben we ook. Ik heb een 3-tal flitsers op dit moment. De A10, dat is Amstel, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein bij 11.8. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen afrit Leerdam en Arkel, daarbij 103.6. En de laatste staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet bij 59.8. En tot zover de verkeersinformatie.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Alfred Vogt! Ja, en je zal maar Caroline heten. Dan heb je iets op je geweten, denk ik. Want Franklin Kennedy, die komt je halen.
10: Dit is de muziek van

We spraken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschort. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets tekort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er

dan een ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting.

0: Tinto de Verano. En dat klinkt mij een beetje Italiaans, eerlijk gezegd. Tinto de Verano. Maar dit heeft niet over Spaanse gitaren. Maar ik kan fout zitten, hoor. Ik kan meer zitten. Wel een leuk plaat, trouwens. Leuke muziek. Lekker liedje. Nou, als volgt.
1: En daar gaat hij weer.
0: Daar gaat hij weer. De luisteraars van Radio NL zijn weer ingeschakeld. En we gaan eens even kijken wie ons allemaal weer wat wenst. Nou, Jan Baco, mooie naam. Jan Baco uit Hengelo, die zegt: goedemorgen allemaal. Ik ben er weer bij. Een fijne uitzending. Ja, dankjewel. Eens even kijken hoor. Alfred uit Dordrecht is er ook bij. Groeten allemaal, dankjewel. Jij ook de groeten terug. Nou, hier is hij weer. Joepie, de vloeibare.
2: Hey, Albertje, goeiemorgen. Oh, wat een leuke wakker. Ja, ja, Joepie, de vloeibare poepie. We gaan weer akkerbouw blij maken. Ja, ja. Hey, Albert. Oh, jongen, hey. Morgen laatste dag. Oh, ik krijg vakantie. Hè? Oh, ja, ja. Maar, ja, zet hem op, hè. Doe ik ook doen vandaag. Goed drinken, hè. Wat heet, heet, heet. Zeg je, hou doe, hè.
0: Goed drinken, zegt hij. Goed drinken. Ja. Dus de laatste dag hier naar vakantie, Arjan. Lekker. Ik kan je de hand geven, ik ook. Sjouk uit Eerbeek, die zegt: goedemorgen, alle luisteraars. Op naar weer een mooie dag. En voor alle harde werkers vandaag, goed op jezelf letten. En drinken en smeren en dat soort dingen, nu het zo lekker warm wordt. Inderdaad. Nou, de Cappuccino Lady is er uiteraard ook weer bij. Want zonder haar beginnen we de dag niet, hè? Nee, toch?
3: Goedemorgen, Alfred. Wat een lange nacht vandaag. Eerst eventjes gekeken naar de sterren die vielen. Ja, het was een geweldige show. Ik ga weer onderweg. En ik heb even een echte sterke cappuccinotje bij me om even wakker te worden. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal, geniet van de dag en wees voorzichtig, want het wordt vandaag erg warm. Ik zou zeggen, en neem water mee. Dus ik zou zeggen, hou doei doei doei.
0: Doei doei. Ja, sterrenregen. Ik heb maar één ster gezien en die lag naast mij vannacht. En voor de rest heb ik er niks van meegekregen. En wat ik al zei, die hele eclips, die hele verduistering en zo. Ik heb er ook niet zo. Ik weet niet. Zoveel ophef, daar heeft iemand ontzettend veel geld verdiend aan die brilletjes. Nou, we hebben gewoon drie zonnebrillen over elkaar heen gezet. En toen ging het ook. Ja, maar ik vond het een beetje tegenvallen, eerlijk gezegd hoor. Bij ons was het niet echt verduisterd. Maar goed. Nou, nog een berichtje dan. Even kijken. Robin Wijnjeterp uit Breesland. Die zegt: goedemorgen allemaal. Werk ze en de groetjes. Mark Tesselaar en Ome Ko.

0: Niels Leeman. En ik heb even een vraagje. Volgens mij klopt dat namelijk niet, die tekst. Ze mogen alles van me krijgen. Het is toch, ze mogen alles van me hebben, of niet? Toch? Of zou dit Brabant zijn? Nou, help me uit de brand. Als ik het, als ik het mag zeggen, dan is het... ze mogen alles van me hebben. Maar goed. What's in the name? Waar gaat het over? Bolly Bolly, die stuurt een berichtje. Die zegt, goedemorgen Alfred, even een rectificatie. Henk wordt morgen geopereerd in plaats van vandaag. In verband met een ander spoedgevalletje. Dat staat op zijn eigen sociale media. Oké, nou, ik had ook niet gezegd dat hij vandaag zou geopereerd worden, toch? Maar dank voor deze update, Bolly Bolly. Dankjewel. En we wensen Henk natuurlijk heel veel sterkte. Fred van de Kerkhof die zegt goedemorgen. Nou, dat zeggen wij ook. Goedemorgen voor Helmond en omstreken. Goedemorgen, fijne uitzending vandaag. En draai maar een mooi plaatje van Henk Wijngaard. Dat zegt Jannik Bloem uit Didam. Gaan we zeker doen, ik heb hem maar klaarstaan. De Molen uit Coevorden is er ook bij. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Alfred en alle luisteraars. Een hele goedemorgen. Oh, ja, daar is hij weer. Het is weer donderdag, donderse donderdag. Het wordt weer donders warm vandaag, dus er wordt goed drinken, goed drinken. Ja. Want anders dreug je het. Ja. Ik heb nog hem hier voor vandaag. Ja, in de bouw is het niet altijd even mooi. Ja, in de bouw, daar is het leven hard. Heel hard werken voor een nietig arbeidersloon. Maar als kerel accepteer je dat. Jongens, werk vandaag en goed drinken en tot morgen. Want morgen wordt het weer zo warm. Hartstikke idee. Yo, yo, yo, later.
0: Later, dankjewel de Molen. Goed gezongen trouwens. Ik ken het liedje niet in de bouw. Ik ga even zoeken. Maar wie weet hebben we hem. Godfried uit Deventer zegt goedemorgen allemaal. Nog 2 dagen werken en dan weer weekend. Kun je... Gappie Sappie draaien. Fijne uitzending. Oh ja, die ken ik. Goedemorgen en de groetjes terug. Robin, oh dat zegt Mark Tesla. Die zitten elkaar de groeten te doen via onze sociale kanalen, via de radio. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Roy is er ook weer bij. Hij zegt, ik vond de eclipse geweldig. Goedemorgen, Roy uit Noorbeek. Gerard Casimir, die zegt, uit Deinze komt hij en die zegt, goedemorgen iedereen. Kijk. Allemaal wat nieuwe namen erbij ook. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Welkom, wees welkom in de show. En wij gaan we draaien. Zoals gezegd, morgen schijnt hij geopereerd te worden. En we wensen hem natuurlijk heel veel succes, beterschap. En snel weer op dat podium. En snel weer de baan op, hè. Snel weer, weer onderweg. Want Henk is en blijft een kilometervreter.
2: Het is alweer een tijd geleden, schat, ik was...

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Schulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanochtend schijnt de zon volop en is het droog. De wind waait uit het oosten en is zwak tot matig. Vandaag vanmiddag droog en zonnig. Het wordt zeer warm. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 31 graden op de Wallen. Op de Wallen. Dat is altijd heet op de Wadden. Tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig uit een oostelijke richting. En vanavond is er geen bewolking en blijft het nog lang warm. Zo'n lekkere, zwoele avond. De oostenwind is zwak tot matig. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Lekker zomeravondje. Het zal ook alweer een plaknacht achteraan komen. Maar goed, dat nemen we dan maar voor lief. We schakelen naar de naar het ANP met Mario, want die heeft het laatste nieuws voor ons. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een grote drugsbende opgerold. De boevenbaas is ook opgepakt. Ze zouden via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Het aantal doden van de zware aardbeving in Colombia begin deze week blijft stijgen. 265 mensen kwamen om het leven en duizenden inwoners raakten gewond. Er zijn geen Nederlandse slachtoffers bekend. En het was druk bij de sterrenwachten gisteravond met de zonsverduistering. Ze kregen vele honderden bezoekers, er stonden lange rijen en files. En veel mensen konden niet eens meer naar binnen.
2: Ja, inderdaad wel. De boevenbaas, de grote boevenbaas is ook opgepakt. Net of je naar Bas hier aan zit te luisteren. Zo voelt dat een beetje. Allemaal morgens! We gaan naar de ANWB, want... Eens even kijken of er iets te doen is op de Nederlandse wegen. En daar zit Rijn Baartmans, als het goed is. Goedemorgen. Hij zou er moeten zitten, maar hij zit er niet. Oké. Nou, ik heb wel een site van de ANWB, dus ik kan mezelf ook wel redden wat dat betreft. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Amstel naar de A10. Richting Den Haag staat een auto in de brand. Oei. De verbindingsweg is daar dicht en dat geeft daar dus vertraging. Opgepast daar. Hopen dat het niet tot een bermbrand komt daar met die auto. Nou, oké. De A6, Lelystad richting Muiden. Ik heb het over de flitsers tussen afrit Lelystad Airport en afrit Oostvaarders. Daar een snelheidscontrole bij 62,3. Op de A10, dat is knooppunt Amstel richting Koenplein bij 11,8. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,6. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 89,8. En op de A30, dat is Barneveld richting Ede tussen Barneveld en Lunteren bij 16,0. Een flitser gemeld. Je bent gewaarschuwd.

0: klassieker van de classics. Ashes and Diamonds. Enorm populair plaat nog steeds. Ook bij de piraten is dit is het echt een van de toppers. Mooi plaatje. Zouden ze zeggen bij de piraten misschien wel. Helene van der Helderen uit Kaatsheuvel die zegt... Ja, het is weer waar. Huh? Het is weer warm, denk ik, dat je bedoelt. Onderweg met de Radio NL op naar Zuid-Duitsland. Oh, voor je werk of vakantie? Wat gaat het worden, Helene? Doe nog even een berichtje. Ben ik wel even benieuwd. Remco Visser die stuurt een berichtje vanuit Den Helder. Die zegt, ha Alfred, goedemorgen, alles goed met je? Ja, met mij wel, dankjewel. Met mij wel, zeg jij. En wil je op deze deurdonderen van normaal draaien? Ja, dat dacht ik al, daar is die al, hè. Doe rustig aan met de warmte en een hele fijne uitzending gewenst... met vriendelijke groetjes. Groetjes van Remco Visser. Deurdonderdag. Die moet gewoon gedraaid worden. Deurdonderdag. Ik typ hem even in. Deurdonderdag. Normaal, daar is hij al. Zullen we die gewoon gelijk er maar in gooien? Ja, lijkt me wel, hè. Verder nog berichtjes. Even kijken of er nog meer berichten binnengekomen zijn... wie hebben we nog meer? Niels Tesselaar. Niels heeft ook een berichtje. Goedemorgen, Niels.
1: Morgen allemaal.
0: Jo.
1: Ja, Markie. Goed dat je weer op de radio bent.
0: Ja.
1: Eindelijk weer een keertje op tijd. Jouw laatste werkdag weer. Dan is je alweer weekend. Want jij kent de 4 dagen verdienen. Nou, doe je goed, man. Hey, werk ze allemaal. Mastjo.
0: Ja.
1: Groetjes.
0: Sommigen doen het beter. Ja, ja, in 4 dagen verdienen. Dat kan ook. Ja. Nou, lekker. Bert is uit Apeldoorn nog even op de valreep. Kan nog snel.
2: Goedemorgen, Alfred.
0: Morgen.
2: Bert is hier op deze deurdonderdag vandaag. Dus morgen is het vrijdag en het weekend. 2 hele warme dagen. Blij dat de volgende week helemaal afkoelt. Ja. En we regen gaan. Dus Alfred, draai eens even een mooi plaatje. Van de man van mama, morgen is niet pulsen.
0: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee

0: Mijn naam is Benny Jolink en luister naar Alfred Voogd op Radio NL.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: De dame met de gouden stem, Mieke, en Laat Me Vrij. Nou, nog even een rondje. Een rondje luisteraars, wie is er allemaal ingecheckt? Wie zijn er allemaal bij? Nou, Martijn is erbij uit Ter Apel. Die zegt, hoi, nog 2 dagjes werken tot de vakantie. Zou je voor mij vissen zijn precies als jij van Nathalie kunnen draaien? Even lekker hard aan in de werkbus. Nu, zegt hij. Nu. Nu. Nee, dat bedoelt hij. Lekker hard in de bus. In de werkbus nu, ja. Dat bedoelt hij. Wie hebben we nog meer? Berichtjes van Chris. Chris uit Jakarta, daar is hij weer. Oh, dan moet je me toch eens vertellen, Chris. Ben je daar nou aan het werk? Ben je op vakantie? Dat zal wel niet, want dan, ja, misschien ook wel. Goedemorgen, zegt hij. Ik hoor nu veel Grieks en Spaans georiënteerde muziek. Misschien een idee om Zorba Dance weer eens te draaien. De Zorba Dance, ja. Zeker nu er toch weer veel Hollanders op vakantie naar een Grieks eiland op vakantie gaan. Ja, Griekse muziek. Daar kunnen we, nou, Chris, daar kunnen we wel even een keuzemomentje van maken. Zometeen na 7 uur. Een Grieks plaatje. Gaan we kiezen tussen 2 Griekse plaatjes. Dankjewel voor de tip. En vertel nog even wat je daar aan het doen bent in Jakarta. Of je daar nou woont of dat soort dingen. Oh, kijk. Voor ik het vergeet, jij bedankt voor de lekkere muziek die je hebt laten horen bij afwezigheid van Lars. Oh ja, en natuurlijk een fijne vakantie. Dankjewel. We hebben nog meer. Ale Marten Terluin uit Harig meldt zich ook via de app. En die heeft een appberichtje ingesproken. Ik ben benieuwd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alfred. Ja, op deze veel te warme donderdag. Ja. Nog even de koeienmelk en dan gaan we lekker naar het Boerenrockfestival.
0: Oh. Oh, lekker. Even de koeienmelk en dan naar het Boerenrockfestival. Ja, nou, kijk. De juiste man op de juiste plaats. Helemaal goed. Wat had ik nog meer? Ik moet even die Nathalie erbij zoeken. Nou, ik ga aan het werk, ik ga aan het zoeken. En ondertussen draai ik even Arjan Oostrom met Pure Verleiding.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.

0: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
3: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
4: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie.

0: Kruidvat.nl.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
4: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
3: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
4: 7 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale online casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. De advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Dat wordt een beperking van hun vrijheid genoemd. De sites die worden aangeprezen hebben minder regels. In Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij werd ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste met vastgoed. Er zijn ook twee Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Steeds meer doden na de grote aardbeving in Colombia begin deze week. Het zijn er nu 265 en er zijn duizenden gewonden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen, wel een vrouw uit Curaçao. De Colombiaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen en de EU maakt ruim 2 miljoen euro vrij voor noodhulp. En de sterrenwachten hebben vele honderden bezoekers gehad gisteravond die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Sommigen gaven ook een lezing over sterrenkunde. Bij de sterrenwacht in Lochem waren veel bezoekers van het asielzoekerscentrum dat ernaast ligt. Het was gezellig, zegt de medewerker, en mensen deelden eclipsbrillen. Het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
12: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
13: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
14: Zes minuten over zeven, deel 2 van de sowieso ochtendvakantieshow. En we schakelen naar Den Haag, want daar zit Rijn Baardmans. En die heeft de laatste update wat betreft verkeer en flitsers. Goedemorgen, Rijn.
15: Goedemorgen. Ja, de verbindingsweg bij knooppunt Amstel tussen de A2 naar de ring A10 richting Den Haag is dicht door een autobrand. En dan nog een korte file op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet sta je 5 tot 10 minuten in de file. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,4. De A15 Nijmegen-Gorkum.

0: bij 103,6 en de A30 Barneveld richting Ede bij 16,0.
1: Gevaarlijk, hè? Zo'n brand met die auto en dan in de berm staan en zo. Dan, nou, kan ook zomaar omslaan.
0: Wat mij verbaast is dat het zo vaak gebeurt ook.
1: Ja. Ja, hoe kan dat?
0: Ja, geen idee.
1: Is er
0: toch eens aan een wegenwacht vragen hier.
1: Jij zit letterlijk en figuurlijk dicht bij het vuur wat dat betreft. Ja,
0: ja absoluut. Ja. Absoluut. Hey,
1: dankjewel, over een half uur spreek ik je weer.
0: Tot zo, Alfred.
1: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Alfred van! Ik heb hem gevonden. Nathalie Geudens met Vissen zijn precies als jij, maar eerst. En Marco Schuitmakertje.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, dat was hem, hè. Fits zijn precies als jij. Mooi liedje, een beetje een langzame lummel, zou Stefan Leur zeggen, in de show. En dat mag. Nou, je hoort het al, accordeon, een beetje Grieks, hè. Griekse muziek, want we zitten tegen het keuzemomentje aan. Oh ja, jullie krijgen allemaal de groeten van Harry van der Mars. Die belde net, lang niet gehoord, lang niet gesproken, maar die belde net. En allemaal de groeten en veilig op weg. Ja, Harry, leuk even jou gesproken te hebben. Een keuzemomentje, ik had het al even gezegd, hè. Chris kwam met de suggestie om een Grieks nummer te doen. Nou, ik denk, nou, weet je wat, dan gooien we dat in de grabbelton, zeg maar, in het keuzemomentje. En ik had Chris gevraagd, Chris zit in Jakarta. Ik denk, wat doe je daar nou, vakantie, wat dan ook. Maar hij zegt, ik ben 11 jaar geleden na mijn pensionering naar Jakarta vertrokken samen met mijn Indonesische vrouw. En het bevalt me echt wel daar, zegt hij. Nou, ik ben niet nieuwsgierig of zo, hoor. Totaal niet, nee. Keuzemomentje, we hebben 2 keuzes voor je klaarstaan. Het gaat, het zal je niet verbazen, over Griekenland. Het eerste keuzemomentje is eigenlijk wat je nu op de achtergrond hoort, maar dan van Mark en Dave, deze.
1: Ik ga zo lang terug naar Griekenland. Terug naar die muziek vol romantiek, daar op het strand.
0: Mark en Dave dus, en de Griekse nacht, wil je die horen, stuur je een aatje en wil je... Wil je deze horen? Dat is een wat onbekendere. East Wind, zo heet de band. En het liedje heet Alleen in Griekenland. Deze hoor je wat minder vaak. Ik ga je niet beïnvloeden of wat dan ook, maar deze hoor je wat minder vaak. Dus doe maar een keuze. Wat moet het worden? Een aatje of een beetje? Een aatje is deze dus.
1: Naar Griekenland, terug naar die muziek.
0: Mark en Dave. Of een beetje, dat is dan East Wind en Alleen in Griekenland. Dat is deze.

uit Zomeren die zegt keuze S. Keuze G stuurt hij nu. Keuze A. Keuze A voor Pieter. Ja, René uit Monster kiest ook voor een A'tje. Rinkeltje uit Uithoorn kiest ook voor een A'tje. Lars? Lars uit Sappemeer. Die kiest voor een A, A, A, A, A, A. Maar hij telt maar één keer mee. Maar jouw keuze is duidelijk. Arjen. Die Arjen uit Geffen, die stuurt een A'tje. Even zien, wat hebben we nog meer? Het stroomt al aardig vol. Jullie zijn wakker vandaag. Even kijken wie nog meer. Diana Hofman, die zegt ook een A'tje. Ik heb nog geen enkele B gehoord, of wel? Stuur maar even door. Ik ben erg benieuwd wat eraan zit te komen. Wat je wilt horen. Nu een liedje van Henny Wijmans. Hij is de leadzanger van The New Four. Hij ging ook wel mee met de muziekreis Turkije. En dat is zo mooi. Dat is een wat oudere man al. Maar zodra die begint te zingen, dan denk je... Ja, dit is de New Four. Dat echte soundje. En deze deed hij ook altijd op die muziekreis. Je bent mijn meisje nu in de Sowieso Ochtend Vakantieshow.

0: Ik ben hier om te entertainen, zingt Monique Smit. En dat kan ze. Als je die op het podium ziet, dat is een en al energie. Dat is een beetje het nieuwe codewoord volgens mij. Een beetje een nieuwe woord, trendwoord. Energie. Ik hoor in elk televisieprogramma of elke hoor ik van... daar komt energie binnen. Nou, het zal wel. Maar goed, dat heeft Monique Smit wel. Energie. Het keuzemomentje, een keuze A, dan wil je deze horen. Mark en Dave. Of een beetje, dan wilde je Eastwind horen met Alleen in Griekenland.
1: Alleen in Griekenland.
0: Ik krijg je ook weer goede energie van. Oké, heel veel berichtjes binnengekomen. Heel veel appjes met, voornamelijk... de A'tjes. Alhoewel, Marielle uit Tilburg die zegt een B graag. Robin Wijnterp uit Brezant, doe mij maar een A'tje. En de groetjes, dankjewel. Juri uit Rijkenvoort, keuze A. Jelle uit Vroomshoop, een A'tje. Andreas uit Elburg. Andreas, wat wil jij horen?
2: Hallo? Een A'tje van Alfredo.
0: Ja, precies inderdaad. Ja. Kevin uit Baberich, die wil een A'tje, zegt hij. Heidi uit Barneveld, Heidi. Een keuze A. Remco Swiers uit Weijen, die kiest voor een beetje. Nog een beetje dus. Ja, Peter Vuist uit Diemen, graag van... Wat? Graag van beide. Doe maar mooi Griekenland van vader Abraham. Geen van beide, oh zo. Gunther, die kiest voor een keuze A. Johan van Lieren uit Borselen. Morgen Alfred, keuze B, zegt hij. Jolanda uit Andels, keuze A. Piet uit Rotterdam, een A'tje. Jan Bako is die weer, een A. Helene zegt 100% A. Nee, Radio NL, A. Arno Frankens, een A'tje. Jens Kuijzer. Jens... Dat staat aan elkaar. Jens... Jens Nuiske. Uit Ursem. Een A'tje. Het is wel duidelijk volgens mij, hè? De keuze is gemaakt door jullie. Het is deze geworden. Mark en Dave. En Griekenland. Maar dat wisten we al, Griekenland.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. Vier dagen.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Dit is Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
6: Radio NL.
5: Weerbericht.
7: Ja, het wordt vandaag zeer heet met tropische temperaturen van 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. Hierbij schijnt de zon flink en staat er een matige bries uit het zuidoosten. Vrijdag krijgen we nog een zeer warme dag met flink wat ruimte voor de zon. Vrijdagmiddag krijgen de kustgebieden als eerste wat verkoeling te maken. Het weekend verloopt minder warm met een toenemende kans op een bui. Tot zover het weerbericht. Dan heb ik nog een update voor je van het ANP. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale casino's, gericht op mensen met een gokverbod. In de advertentie staat dat hun vrijheid wordt aangetast en worden illegale sites aanbevolen. Bijna 3 dagen na de zware aardbeving in Colombia is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Toch blijven reddingswerkers doorzoeken. Het aantal doden staat nu op zeker 265. En vandaag is in heel ons land het hitteplan weer van kracht. Het is al de 4e keer dit jaar. Het hitteplan is bedoeld voor kwetsbare mensen en hun verzorgers. Die moeten extra goed opletten dat ze bijvoorbeeld genoeg drinken.
7: Ja, inderdaad, hitteplan, ja. En in de zomer heeft de ANWB... In de winter heeft de ANWB het druk met accu's en dat soort dingen. Auto's die niet willen starten. In de winter volgens mij... Drukte met oververhitte auto's, toch Rijn? Goedemorgen.
9: Ja, klopt. Zo is het altijd wat. Maar vooral bij weersextremen heeft de wegenwacht het natuurlijk extra druk. Dus en het is heel warm op het asfalt. Dus daar mogen we best credits voor geven, denk ik.
7: Ja, dat zeker. Ja. Absoluut. Ik heb respect voor de mannen van de ANWB. Dat ze toch altijd met weinig middelen een auto toch weer vaak wel aan de praat krijgen.
9: Zeker, absoluut. Maar voor nu is het nog niet heel druk op de weg, gelukkig. Wel is de verbindingsweg bij knooppunt Amstel tussen de A2 naar de ring A10 richting Den Haag dicht. Dat is voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. En ook staan er mobiele flitsers op de A1, bijvoorbeeld Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 97,6. De A6 Lelystad richting Muiden bij 62,4. En tot slot de A30 Barneveld richting Ede bij 16,0.
7: Dankjewel en tot over een half uur.
9: Tot over een half uur. Hoi.

0: Was dit een goed liedje, zeg? Van Django Wagner. Bachata Balango. En het is de Hollandse Nieuwe voor deze week. En ja, normaal zijn we de muziek van Django Wagner is een beetje accordeon en zo erin. Een beetje gypsy ook. Dat heeft natuurlijk ook een beetje die roots. En dan ook wel muziek met zo'n... hoe heet die mannen? Die Basili Boys. Of nee, die andere gitaarvirtuose. En dit is toch een heel ander liedje. Maar wel erg lekker. En dat is bekroond met de Hollandse Nieuwe deze week. Dus die ga je nog veel horen. Goed, ik maak mij een beetje zorgen. Oh ja? Ja, ik maak me een beetje zorgen. Want ik krijg altijd berichtjes in de app van onze vaste luisteraar. En dat is Jantje. Alleen, ik heb Jantje helemaal nog niet gehoord. Er zal toch niks met Jantje aan de hand zijn? Die moeten we even wakker bellen, denk ik. Jantje. Nou. Jantje, waar ben je? Ja, hij is er wel.
1: Alfred.
0: Hey, Jan. Goedemorgen, Jantje.
1: Goedemorgen, jongen.
0: Hey, ja. Ik heb jou gemist op de app en zo. Normaal ben je ook altijd wel van het appen en zo. Maar wat is er aan de hand?
1: Ja, zeker. Ja, dat weet ik niet, jongen. Mijn telefoon, hij doet het niet meer. Ik heb een hele obesie.
0: Oh.
1: En hij zit geheugen zit vol, zeggen ze. Dus ik weet het ook niet.
0: Net als jij.
1: Hij doet het niet meer. Dus ik ben straatarm, jongen.
0: Ja, net als jij. Het geheugen zit vol.
1: Het geheugen zit voor het volle, Alfred. Zo is het.
0: Ja.
1: Het is niet anders.
0: Maar Ctrl-Alt-Delete. Oh nee, dat weet ik niet op mijn telefoon, hè?
1: Ctrl-Alt-Delete. Gewoon een emmer water erin gooien en een nieuwe kopen, denk ik. Ja, dat zal het wel moeten worden. Maar kijk, in tijd, jongen. Die winkels die zijn iedere keer maar bepaalde tijd open.
0: Ja.
1: Dat weet ik ook niet hoe dat zit. Ik sta hier nou trouwens een paar pelletjes te lossen. En in de tussentijd heb ik met jou staat de buurt. Dus,
0: Oké.
1: Het gaat allemaal deur hier, hè, de show, hè?
0: Ja, zo is het ook. Geen pelletjes met telefoons toevallig?
1: Geen pelletjes met telefoon.
0: Oh, anders, anders wil ik zeggen...
1: Wateronthardingszout zit erin.
0: Wateronthardingszout.
1: Ja, mooi woord, hè, jongen?
0: Ja, voor Scrabble. Dat is drie keer de woord.
1: Voor Scrabble is een mooi woord, dan ben ik gelijk binnen.
0: Ja, drie keer de woordwaarde, zo is het. Ja.
1: Helemaal binnen, ben ik gelijk binnen, ja.
0: Ja, nou financieel
1: maar
0: nog...
1: Maar het is niet anders, jongen.
0: Nee.
1: Maar het is niet anders. Ik zat maar te bellen en te appen en te doen, maar het wou allemaal niet. Dus ik denk, ja, dan gooi ik je de pannen maar op.
0: Ja, maar...
1: Met pijn in het hart, hè, jongen?
0: Ja, nee, maar we weten jou te vinden, hè?
1: Oh, gelukkig maar, jongen. Ja, gelukkig maar. Zeker. Ja.
0: Zonder jou gaat de show... Ja, zonder jou gaat de show gewoon niet door.
1: Oh, nou, zo is het niet opgegeven. Maar het is altijd wel leuk om naar jullie te luisteren, ja.
0: Nou, en dat is wederzijds. We vinden het ook altijd leuk om jouw positieve... Komt u weer energie te horen. Ja.
1: Zo, energie. Ja, daar krijg je energie van. Ja, jongens.
0: Zeker.
1: Ja, alle past is wel een woord, joh.
0: Nou.
1: Mooi.
0: Hé, hey, Jantje, ik wens je een hele fijne dag. En
1: ik jou van hetzelfde, jongen.
0: Ik zou toch even bij de telefoonwinkel langs gaan. Even kijken of ze dat
1: ik
0: gaan
1: doen. Ik ga toch even doen. Ik wil toch eens proberen. Bedankt voor de tip en bedankt voor uw belletje.
0: Ja, nou, en jij... Oh, nee, nog een vraag.
1: Stel.
0: Hoe is het met de markt in Uden?
1: In Uden weet ik niet, maar in Nuland is hij op de kont.
0: Nuland bedoel ik, Nuland.
1: In Nuland, ja.
0: Maar nou
1: Nuland, vroeger water, Nuland. Ja, daar. Ja, zo is het, hè. Maar de markt, ja, dat is een probleem aan het worden. Die gaat niet door, ik denk, in verband met vakanties.
0: Oh.
1: Ik kom daar 's morgens altijd langsrijden.
0: Ja.
1: En dan zie ik toch altijd activiteiten, toestanden, verkeersregelaars, al die dingen wat meer. Maar er was vanmorgen weer niks.
0: Nou, ik denk dat...
1: Dus heel Nuland, geen brood, geen vis. Dus het zal wel... vakantietijd zijn, denk ik.
0: Ja,
1: dus.
0: Of het geheugen zit vol, kan ook.
1: Of het geheugen zit vol, ja, we maken ons eigenlijk nog niet zo gauw druk, maar, er komt wel weer een eind aan.
0: Nou, zeker weten. Jantje, bedankt en we spreken je gauw morgen misschien weer, hè?
1: Ja, hopelijk wel, jongen. Groeten, Alfred, bedankt voor het bellen.
0: Yo, yo.
1: Hey, hou doen.
0: Hoi, hoi. Hey. Krijg nog een berichtje binnen van Freek en Cynthia. Die zeggen, goedemorgen, wil je nog wat van René Karst draaien voor Wendy om haar sterkte te wensen? Groetjes krijgen we van René. Ja, Karst, ik weet dat hij een fan is van Karst, deze Freek. En dit is een heel mooi liedje, Karst & Company, Samen Zeilen.
2: Waar

0: 3J's, de nieuwe single van de 3J's. En die is leuk, die is heel erg leuk, deze single. Je zit in mijn hoofd. En toen zat ik opeens te denken, je zit in mijn hoofd. Zouden ze een beetje naar Bouke geluisterd hebben?
1: Want je zit in mijn hoofd, je zit in mijn bloed. Als ik je
2: wel een beetje dezelfde...
0: Komt u weer energie in het liedje? Ja, toch? Je zit in mijn hoofd. Nou, het zou maar zo kunnen. Ik bedoel... Het zou leuk zijn hè, als de 3J's een beetje geïnspireerd waren op Bouke. Berichtje krijg ik van Helene, die is onderweg in Zuid-Duitsland. En ze zegt, heb je ook een plaatje over Zuid-Duitsland? Nou, dat weet ik zo niet, maar wel een Duits plaatje. En dat kan prima op Radio NL, want we hebben ook heel veel Duitsers nu in Nederland hè, met vakantie.
1: Du kannst

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
13: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
12: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
14: 8 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met een gokverbod zijn doelwit van illegale gokadvertenties van Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van BNR. De gokstop wordt een beperking van hun vrijheid genoemd en er wordt naar illegale sites gelinkt. Meta zou er minstens 10 miljoen per jaar mee verdienen. In Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Er gelden steeds meer beperkingen.

0: groeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden, omdat die anders te erg uitdrogen. En het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de vierde keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en oosten, maar vandaag wordt het overal weer tropisch. Het hitteplan is bedoeld voor zorgverleners. Ze moeten extra goed letten op kwetsbare mensen, dat die bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: FC Zutphen presenteert het Zeezinkflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
8: En door
9: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
10: Welkom terug, het laatste uurtje van de Sowieso Vakantie Ochtendshow. We schakelen naar Rijn Baarmans van de AWB. Hij heeft de laatste update over, over het verkeer in Nederland. Goedemorgen, Rijn.
11: Goedemorgen. Ja, het is echt zomervakantie. 6 kilometer file in totaal. Maar op de A10 Ring Noord richting Den Haag is de oprit dicht bij Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Dat komt door een kapotte vrachtauto en daarom rijdt het ook langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Westerkoog en knooppunt Koenplein doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,6. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom bij 161,7.
10: Dankjewel en tot zo!
11: Tot zo.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Zometeen Vrede van Rutger Kot. Een liedje geschreven door Fluitsma van Tijn en Henk Westbroek. Ze werd zesde op het Eurovisie Songfestival in 1993.
12: De muziek van Radio NL.

0: De Marlets uit België. En ze treden nog steeds op, hè, deze mannen. Ze zijn, dat is ook een feest om te zien. Hoor. Als je deze op het podium ziet, dan dat is lachen. Dat is leuk. Dat is echt gezellig. Wij gaan het dobbelsteenspel gaan we spelen. Gisteren was het een 4 en dan zochten we een liedje met ledematen. Nou, daar kwamen heel veel berichtjes op binnen. Hebben we ook een paar liedjes gedraaid over ledematen. Dus de 4 wordt nu vervangen. En de 4, dat kan ik je wel vertellen, dat is een liedje, heeft een beetje te maken met het weer van nu. Ik zal de dobbelsteen ophalen. En ik zei gisteren van, waarom leggen ze dat ding in de kelder? He, dan moet ik steeds die trap af naar de kelder. Moet ik hem opzoeken. En nu hebben ze hem helemaal verstopt. Moet hem even opzoeken wat dat ding is nu. Hallo? Ja hoor, ik ben er. Ik heb hem gevonden. De dobbelsteen, daar is die. Wat gaan we kiezen? Wat gaan we doen? Nou, de 1 familielid. Bij 2 zoeken we een liedje met een beroep. Bij 3 een kus of een zoen. Bij 4 komt die hitte. Heet of warmte. Warm, dat soort dingen. Dat is een beetje met het weer te maken. Bij 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij 6 zoeken we een liedje met een meisjesnaam. Nou, dat is wat je uit kunt kiezen. Maar het lot bepaalt. De dobbelsteen bepaalt. Zijn we er klaar voor? Ik wel, jullie ook. Komt ie.
1: Oeps.
0: Ja, geboekt. Hij valt op de grond. Ik weet niet of je meegekeken hebt, maar ja. En hij komt op. Ja, hij valt op de grond en ik pak hem op. En even voor de camera. Het is een 4 geworden. Dus weer een 4. Een liedje over hitte. Heet. Warm. Nou, bedenk het maar. Zoek het maar iets uit. Zoiets moet het gaan worden. Hitte, heet, warm. Laat maar weten via de Radio NL-app. En ik ben heel benieuwd wat je ervan maakt.
2: Ik moest

0: Komen leuke suggesties binnen hoor, voor het dobbelsteenspel. Een liedje over hitte en dat soort dingen. Dat is leuk. Sander uit Twello zegt brandend zand in een verloren land. Ja, die van Anneke Greunlo. Leuk. Theo uit Den Hout zegt boterham met weggewaaid zand van de WC Experience. Ja, die heb ik niet, sorry. Nee, die zit niet bij ons in het systeem. Jolanda uit Andels zegt, oh, wat een hitte van Lucas Agea. Ja, ja, dat is een pareltje. Durf ik niet te draaien, want dat is wel een beetje schuine tekst, hè. Jan Jelle stuurt ook een berichtje voor het dobbelsteenspel Brandend Zand en een verloren land van Anneke Greunlo. Ja, staat genoteerd. Herman Foukema, die zegt uit Buur Malsen, die zegt, wat dacht je van lekkere worst van de Hema, van de Kleinkinder. Ja, dat is wel een heel leuk liedje. Maar ik zeg, oh ja, je bedoelt natuurlijk warm, die heet, dat die worst heet is. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou vind ik die worst bij de Hema een beetje lauw altijd, of niet? Maar goed, het is wel een leuk liedje. Wel, nou, ik ga erover nadenken. Rick Weener uit Zaandam, die zegt graag in de categorie hitte Sylvia Millekamp met Brand. Ja, dat herinner je deze nog. Oh, wacht. Nog, dat zegt hij erbij. Dat is inderdaad waar, ja. Brand was een beetje een parodie op Fire van de Pointer Sisters. Leuk bedacht. Pieter, die zegt André van Duin als de zon schijnt. Ja, het zou kunnen. René uit Coevorden, Lucas en Gea. Even kijken, wie wil nog meer? Dimitri, de glazenwasser. Lekker in de zon van Hike. Ja, zon op mijn piemel is die weer. Nee, zon op mijn piemel van Mick Harre. Wie nog meer? Dobbelsteenspel zou ik graag André Hazes willen horen. Met Zomer. De Molen uit Coevorden heeft ook weer een berichtje gestuurd. Wat heb jij?
1: Hoe heter, hoe beter. Ik profiteer ervan, zolang als het maar kan. Hoe heter, hoe beter. Dan krijg je vast een gebrande man. Hoi, hoi, hoi.
0: Hoe heter, hoe beter. Ja, Henny uit Huizen, die stuurt Lucas en Gea met wat een hitte en hete zomer van Peter Koelewijn, zegt Michel. Sophia, die zegt warm gevoel van binnen. Nou, zo gaat er nog een tijdje door. Ik ga nog even een paar erbij zoeken, maar die ene die komt wel vaak voor, hè, deze. Die wordt wel vaak genoemd. En ach, wat kan mij het schelen. Ik draai hem gewoon.

0: binnenkomt.
1: Hij werd zeker 5-6 keer aangevraagd in het kader van hitte, warmte, dat soort dingen. Dus ja, daar kan ik hem niet weigeren natuurlijk. Hè. Ook aangevraagd door Brandon Olde. Die zegt hittegolf, code rood van Dennis van Dam natuurlijk. Ja, leuk.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ga je op zoek naar pellets? Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Dit is Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
10: Radio NL.
11: Weerbericht. Het wordt vandaag zonnig, zeer heet met tropische temperaturen van 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. Hierbij schijnt de zon flink en staat er een matige bries uit het zuidoosten. Vrijdag krijgen we nog een zeer warme dag met flink wat ruimte voor de zon. Vrijdagmiddag krijgen de kustgebieden als eerste met wat verkoeling te maken. En het weekend verloopt wat minder warm met een toenemende kans op een bui. Tot zover weerbericht en ja, hitte. Liedjes over hitte, hè? Dat is het dobbelsteenspel. Dus denk er nog even over na. Een ANP heeft zich ook gemeld. Michiel Frazen Storm, de laatste update over het nieuws in Nederland en in de wereld. Goedemorgen Michiel.
12: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazen Storm. Tegenstanders van een AZC in Engelen bij Den Bosch mogen hun spandoeken nu alleen nog maar op één plek ophangen, aan een hek bij de opvanglocatie zelf. Spandoeken op andere plekken worden weggehaald vanwege de onrust in Engelen over de opvang. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen een man die dit voorjaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66. Hij wordt verdacht van terreur omdat het landelijk impact had, zegt het OM. En er is veel minder honing deze zomer, meldt de NOS. Dat komt volgens imkers door de droogte en de hitte. Daardoor bloeien bloemen minder. Bijen kunnen geen eten vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot.
11: Ja, nou, gelukkig is de muziek van Radio NL net zo zoet als honing. Dus dat compenseert weer een beetje. Dankjewel. Voor het laatste nieuws wat betreft het verkeer en de flitsers schakelen we over naar de ANWB in Den Haag. Daar zit hij nog steeds. Rien Baarthuis. Baartmans. Rijn, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ja. Bijna goed, Alfred.
11: Ja, nee, Rijnbaatmans. Ja.
13: Helemaal goed, helemaal goed. Er is geen sprake van een ochtendspits door de zomervakantie, dus dat is goed nieuws. Een aantal kleine files verspreid over het land. Onder andere op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A10 Ring Noord richting Den Haag is de oprit dicht bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan. Dat komt allemaal door een kapotte vrachtauto. En daarom rijdt het ook langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein is je vertraging ook 10 minuten. Tot slot de A27 richting Almere. Want tussen Hilversum en Huizen is je vertraging 5 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Dordrecht richting Roosendaal bij hectometerpaal 19,3. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 92,5. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2.
11: Nou, dankjewel. Mag ik je een persoonlijke vraag stellen? Mijn achternaam is Voogd. Daar heb ik vroeger dankbaar misbruik van gemaakt op school. Ja. Handtekening van ouders of voogd. Dus die zet ik zelf. Maar jouw achternaam Baartmans, maar heb je ook een baard?
13: Ja, die vraag die krijg ik vaak inderdaad. Nou, dat ligt er een beetje aan. Vanochtend had ik een vroege dienst, dus dan gaat er geen scheerapparaat overheen.
11: Nee.
13: Dus op dit moment is het een stoppel, Alfred.
11: Ja, heb je zo'n Ruud Lubbersbaard? Die, als je even niet omkijkt, dan zit hij er weer.
13: Nou, dat valt gelukkig mee. Oh. Dus,
11: okay.
13: Ja.
11: Nou, de baard is eraf. Rijn, dankjewel voor vandaag in deze ochtendshow. Zometeen om 9 uur dan ben je er weer, denk ik, hè, bij Teken Wouda.
13: Dat klopt. Graag gedaan en tot de volgende.
11: Tot de volgende, dankjewel. In het kader van hitte, liedjes over hitte, komt Trudy met een leuk berichtje, een leuke suggestie. Namelijk Bloedje Heet van Rob Zorn. Ja, natuurlijk, die mag niet ontbreken in dit

0: Een liedje uit 2011 van de band Hike. En ze toerden toen met ons mee, hè, met de zomertour. En dat liedje dat heet...
1: Lekker, lekker in de zon!
0: Nou, zo is het. Zo heet hij inderdaad wel. Leuk plaatje weer. Alles in het kader van hitte, van warmte. En kwam ook onder andere binnen van Erik Kroon. Die vroeg hem aan. Hike, lekker, lekker in de zon. En ook Gerrit ter Horst uit Wolvega. Die zegt, Hike, lekker, lekker in de zon. Prachtig weer op mijn verjaardag. Oh, ben je jarig? Nou,
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, gefeliciteerd dan maar weer. Hè. Maak er een mooie dag van. Dat zal wel lukken, denk ik, in de tuin. Met een biertje erbij. Oh wel. 8:15. Zullen we eerst een kop koffie doen? Lijkt me beter. Ieder liedje heeft wel een verhaal. Soms is dat een heel mooi verhaal. Soms een wat apart verhaal. Bijzonder verhaal. En het volgende liedje is van Jeffrey Heesen. En dat liedje dat heet Mag ik de zon laten schijnen in mijn hart. En daar zit ook een verhaal bij. Toch, Jeffrey? Jeffrey die heeft dat ooit eens opgenomen. Nou ja, laat hem het zelf maar vertellen ook.
3: Mag ik de zon laten schijnen is het eerste liedje wat uitkwam na mijn deelname aan Bloed, Zweet en Tranen. Een soort talentjacht op televisie. Ik werd tweede. Ik mocht de finale behalen. Ontzettend trots op. Een hele mooie tijd gehad. En ik heb heel veel ballads gezongen. Heel veel rustige liedjes heb ik gezongen in die tijd, in die shows. En het werd maart. Volgens mij was 1 of 2 maart was de finale op televisie. En de 7 maart zat ik al in de studio om een demo in te zingen. Ik had een liedje op de plank liggen. Ik denk al een jaar of 2. En dat was op dat moment het enige liedje waarvan ik dacht van hier wil ik een single van maken. Dus ik ben naar de studio gegaan. En dat was het liedje Mag ik de zon laten schijnen.
4: Ik ben verliefd

Mask hoorde je en ouder wordt. En zo is het, hè. We worden allemaal wat ouder. Ja, dat hopen we tenminste wel. Ja, niet iedereen is dat gegeven en gegund. Want ook René Kast, dat staat ons nog wel redelijk vers in het geheugen. Die is 21 november overleed hij zomaar plotseling. En vandaag, als ik me goed herinner, vandaag zou die anders jarig zijn geweest. René Kast, ja. Liedje maar draaien van hem, denk ik. Ja, lijkt me wel een goed plan. Nou, we gaan eerst de boel even officieel afsluiten. Want het zit erop. Wat betreft deze uitzending. De donderdag 13 augustus is ten einde. En wat kan ik nog zeggen? Gewoon een hele fijne werkdag verder. Denk erom goed smeren. Goed drinken. Niet te druk maken. Aircootje aan. En dan kom je de dag wel door, denk ik. Zometeen Tirke Wouda. En hij heeft natuurlijk weer het muziekhotel. Jij mag in- en uitchecken. Jij mag nieuwe muziek erin gaan zetten. Morgen vroeg meld ik me weer om 6 uur. Jij ook?

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Einde van de week, gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
13: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
12: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
13: 9 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor- en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek. Anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk, maar ook de rest van het land was geschokt. En daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. Spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. En bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten zoals libellen hebben het moeilijk door het weer. En in de Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen, maar die zijn eigenlijk maar een lachertje. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de grote partijen doen niet mee. En daarmee is zijn belangrijkste concurrent een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd, Count Binface. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Vleugelvloeren. Voor elke vloer. PVC, laminaat, hout en meer. Kijk op vleugelvloeren.nl.
18: Vleugel geeft je vloeren.
17: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
19: Overson, groot en klein wonen.
17: Check de voorraad op overson.nl. Vleugelvloeren in Renswoude.
18: Vleugel geeft je vloeren.
20: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
21: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
22: En door
23: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
24: Hartelijk goedemorgen, 8:02 op deze donderdag. Een tropische donderdag had het worden, maar het was wel genieten in de auto met al die tropische hits op de radio.

0: Er zijn geen beelden van, er is geen audio van, maar het was wel gezellig bij mij in de auto. Hou het daar maar op. Is het overal gezellig voor de mensen die in de auto zitten, ja of nee? We kunnen de vraag stellen aan Rijn Baartmans, want hij is deze ochtend bij de ANWB. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is geen sprake van een drukke ochtendspits. Dat komt door de zomervakantie. Er staat wel file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Het is ook druk bij knooppunt Koenplein. Er staat een kapotte vrachtauto op de A10 Ring Noord richting Amersfoort. De vrachtwagen staat op de rechte rijstrook. Die is daarom afgesloten. Ook veroorzaakt dit langzaam rijdend verkeer op de A8 richting Amsterdam. Dat merk je tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein, 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 5,2. En de A27 Almere richting Utrecht bij 112,0.
0: Dankjewel Rijn voor dit moment. En dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
1: Tot zo weer.
0: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: We kunnen beginnen met een grote glimlach de donderdag tegemoet. En dat doen we met de nieuwste single van Helemaal Holland, Titanic.
2: Dit is de muziek van...

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk...

Met een juweeltje van een liedje van Benny Nijman. Blij dat ik je niet vergeten ben. En daarvoor natuurlijk de nieuwe van Helemaal Holland, Titanic. Overigens aankomende maandag, we hebben dat vaker gezegd, komen ze bij ons langs. Carlo en Leo van Helemaal Holland hier in de studio tussen 11 en 12. Aankomende maandag zijn ze de gast in Werk in Uitvoering. 11 minuutjes over 9, hartelijk goedemiddag. Morgen, ja, middag. Het voelt als meteen zo warm dat je denkt van het is middag. Ja, aircootje in de auto, doe je de deur open en dan bam, daar was die muur al. Het gaat vandaag natuurlijk nog veel erger worden en ook morgen hoge temperaturen. Maar we mogen niet klagen, het is augustus. Ik bedoel, als het met bakken vol uit de hemel zou komen, dan hadden we ook weer zoiets van, is dit nou de zomer van Nederland? Nee, nu gaat het gewoon wat op en neer. Het weekend is het gewoon weer wat frisser. Wel aangenaam, maar ja, dit zijn even de uitschieters. Aangezien het een zonnige donderdag is, hoort daar ook een zonnige goeiemorgen bij. Gaan we doen.

Er wordt wel eens gezegd dat een liedje, als een goed liedje, dat moet een verhaal vertellen wat boeit. Ik denk dat dit een prachtig mooie voorbeeld is, want je ziet het voor je wat er gebeurt. Johnny Lyon. En alleen in Dallas. Werkeruitvoering voor de donderdagochtend. Met straks natuurlijk een wisseling.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Heb je tijd?

0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
1: Radio NL ken je natuurlijk van...
2: Hij was maar een clown.
1: Maar wij zijn ook...
3: Attentie!
2: Daar is de
3: vrijdagmiddagborrel.
1: Altijd aan. Radio NL.
0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Radio NL. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Eindelijk, zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken...
13: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.

het feit dat het een erg leuk liedje is, doet het me herinneren aan de rit hier op het prachtig mooie paard van Samantha buiten bij de studio. Een uitzending lang paardrijden en dat alles ter promotie van de nieuwe single. En dat is Wij zijn twee vrienden. Afgelopen zondag deze op de zomertour in Rode. Samantha Steenwijk hoorde je hier in werk en uitvoering. Het is tijd om de deuren zometeen weer te gaan openen. De deuren van ons muziekhotel. Welke twee moeten de kamer verlaten? Je hoort het zometeen na Connie van den Bosch.

0: '80s, prachtig mooi. Hadden we het net al met Johnny Lyon dat we zeiden een liedje moet een verhaal vertellen. Daar was er nog eentje waar je gewoon je ogen sluit en je ziet het voor je. Die man daar in de straat, die heeft daar in dat circus en op de kermis gewerkt. Als oma Ari, prachtig. Corrie van der Bos, 1976.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Het Muziekhotel bevat natuurlijk ook oude liedjes, nieuwe liedjes. We hebben er 10 in totaal met de uitvoerende artiest erbij. En die zijn door jullie in het hotel gezet. En we gaan er 2 uithalen. We gaan zo meteen onze computer vragen welke 2 kamers dat gaan worden. Die ruimte die daar zo meteen ontstaat, daar mag je creatief mee aan de slag. Dat betekent dat je vanaf dit moment een naam van een artiest met een bijbehorend liedje in mag sturen. En zodra wij straks de ruimte hebben in het hotel, zullen we 2 toevoegen. Met een beetje geluk is dat die van jou op deze donderdag 13 augustus. Laat het maar weten, pak de app er even bij en stuur alvast in. Dan gaan wij nog even de kamernummers met je doornemen. Kamer nummer 1, Boudewijn de Groot met het prachtig mooie nummer Jimmy. VOF de Kunst, Retourtje Snake is kamer nummer 2. Kamer nummer 3, Danny de Munk, Vrienden voor het Leven. 4 is voor Hart en Tien met de nieuwste single Viltje. Corrie Konings, Mooi was die tijd. Kamer nummer 5, kamer nummer 6 is voor Pater Moeskroen en Bertus. Kamer nummer 7 is voor Danny Carno. Hier is een kamer vrij. Jeffrey Hees en Brace met cadeautje op kamer nummer 8. Kamer nummer 9 is Manuel, Ik ben een dromer. En kamer nummer 10, Drukwerk met hoe toepasselijk Lijn 10. Dat zijn ze voor dit moment, de 10 kamers. We gaan kijken welke kamerdeuren wij mogen gaan openen. De 2 cijfers die zometeen in mijn beeldscherm verschijnen, die corresponderen dan weer met de hotelkamer. En dan weten we heel snel welk liedje er gedraaid mag worden. Het eerste cijfer is een 10. En dan gaan we kijken. Oh ja, ik zeg het net nog. Heel goed, mooi. Dat is kamer nummer 10. Dan gaan we ze meteen draaien en openen. En de tweede kamer is... Tweede kamer? Heel Den Haag. Even wachten. We hebben geduld hoor met deze hitte. 6. Kamer nummer 6.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan we snel kijken wie er zit. Nou, kamer nummer 10 is dan geen verrassing, dat wisten we. Die is ingestuurd door Ben van Etten. Ben die had dat afgelopen maandag gedaan, toen Harry Slinger ook daadwerkelijk jarig was. Kamer nummer 10, drukwerklijn 10, heeft hij geschreven. Nou, Ben, we gaan zo meteen jouw suggestie draaien. En dan gaan we naar kamer nummer 6. Peter Swaans uit Loon op Zand. Die heeft daar Pater Moeskroen ingezet met Bertus. Dat zijn de beide liedjes die zo meteen gedraaid gaan worden in het kader van het Radio NL Muziekhotel. We gaan ze er snel even bij zoeken, zodat we ze kunnen draaien. En dat betekent dat wij kamer nummer 6 en kamer nummer 10 leeg kunnen maken om daar misschien jouw suggestie zometeen in te zetten, zodat die officieel ingecheckt zijn in het Radio NL Muziekhotel. In de volgorde zoals we het gaan doen is kamer nummer 6 eerst, dan kamer nummer 10. We beginnen met Pater Moeskroen en de Lawine Boys. Dit is Bertus.
1: Radio NL Muziekhotel.
2: De nacht dat Bertus stierf, die nacht vergeet ik nooit.

0: prachtig mooi drukwerk en lijn 10. Ja, gisteren was weer zo'n momentje. Ze hebben dan bij ons in mijn woonplaats hebben ze in Workum de jaarmarkt. En dat heet dan Zo Lang als Workum. En we hebben echt twee hele lange straten. De hoofdstraten, inclusief het Marktplein. En dat staat dan aan weerszijden helemaal vol met kramen. Dus je bent een paar kilometer aan het wandelen. En dan is het altijd zo'n dag van, oh, je komt altijd bekenden tegen. Het is altijd even een babbeltje, dit en dat. En gisteren, ja, ieder jaar toch wel even wat vinyl kopen. Dat is gewoon leuk. Het album Beste Druk van Drukwerk is ooit al eens gekocht op cd. Want dat moet je dan hebben. En gisteren stond ik in de platenbar, komt toch richting het vinyl. En dan kwam hier die prachtig mooie dubbel LP tegen. Die rode LP van Drukwerk, meteen meegenomen. En deze staat er ook op lijn 10. Dus straks weer voor de mooie donkere dagen. LP'tje opzetten, het kraken, het piepen van het naaltje op de schijf. Heerlijk,
1: Radio
0: jongens.
1: NL, ja. Muziekhotel.
0: Nu al iets om naar uit te kijken, zegt hij op de dag dat het bijna 30 graden wordt. Maar kom op, dat is voor straks weer in het najaar. Als het buiten weer koud en guur wordt, dan is het heerlijk om vinyl op te zetten. En in de vorm van drukwerk gaat het nooit vervelen. Het Radio NL Muziekhotel, want het was kamer nummer 10 waar drukwerk in zat met lijn 10. Wij gaan snel kijken wat de wisselingen zijn. Kamer nummer 6 en kamer nummer 10 waren vrijgekomen. Kamer nummer 6 is inmiddels ingevuld. Uit Deventer komt de suggestie. Godfried heeft het ingestuurd en die wil heel graag Frans Bauer als sterren aan de hemel staan. Is prachtig voor het muziekhotel. Staat genoteerd en hopelijk voor jou, Godfried, komt die een deze dagen voorbij. De tweede kamer, in dit geval die leeg was, was kamer nummer 10. Daar draaiden we drukwerk en lijn 10. En daarvoor in de plaats, Paul uit Maasbracht had een hele mooie suggestie. We draaiden eergisteren, of gisteren was het, dus de 2.0-versie van John de Bever. Maar het origineel wordt aangevraagd. Ja, vinden we leuk. Paul uit Maasbracht, dankjewel. Want Peter Blanker voegen we toe met Het is moeilijk bescheiden te blijven. En daarmee heeft Peter Blanker kamer nummer 10 in zijn bezit gekregen als het gaat om de inchecklijst van het Radio NL Muziekhotel. Morgen spelen we volgende ronde. Iets na 9:30 gaan er weer twee liedjes uit. En dan kunnen we die weer opvullen met suggesties in de vakantieperiode. De wisseling in het hotel.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis. Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: Aparte prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
3: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
2: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
3: 10 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. Na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit de gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht na het dreigen met een taser 2 verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. En op TikTok is een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golf is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen met haar muziek erin. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
10: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
12: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
13: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Klaar voor een frisse start?
20: Let's go!
19: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's

0: Dorp, Nijmegen.
1: En door...
2: Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.com.
3: Ja, de timing die is uitermate goed te noemen. Het is exact 4:04, deel 2 van Werk en Uitvoering. En uiteraard gaan we van start met de meldingen van de ANWB. En daar zit Rijn Baartmans deze ochtend. Rijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik heb een file en een wegafsluiting. De A7 Heerenveen richting Horen. Daar rijdt het langzaam op de afsluitdijk. Tussen Brezandijk en Den Oever betekent dat 5 minuten oponthoud. De A10 Ring Noord. Daar is de Koentunnel dicht in zuidelijke richting. Dat komt door een te hoog voertuig. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister. De A9 ook maar richting Amstelveen. Bij hectometerpaal 52,6. De A16 Belgische grens richting Breda. Bij 71,0. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 91,3.
3: Rijn, dankjewel voor dit moment. En iets na 11 dan horen we wederom een update van je.
4: Ik hoor je zo weer.
3: Tot zo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Zometeen hoor je de single waar aankomend weekend echt iets mee aan de hand is in de Radio NL Top 30. Die ga je horen na Pussycat, Same Old Song.
0: Dit is de muziek van...

Kort geleden had hij de Hollandse nieuwe te pakken, Marco Schuitmaker en Luthu. En ik zei het al in het begin van dit uur dat er wel iets bijzonders aan de hand is. Radio NL Top 30. Aankomend weekend hebben we weer de Radio NL Top 30 voor je. Aankomende zaterdag tussen 1 en 3 en zondagmiddag tussen 4 en 6. En je hebt wel eens dat liedjes binnenkomen. En dat is dan, ja, zoals wij het dan altijd zeggen, het linker of het rechter rijtje. En voor de mensen die wel eens op de site kijken, radionltop30.nl, dan heb je dat linker en dat rechter rijtje. En meestal zijn de nieuwkomers daar in het rechter rijtje te begroeten. En als je dan zit te luisteren naar de radio op zaterdag en zondagmiddag, dan is het eerste uurtje vaak het uur van de nieuwkomers. En daarna gaat het spannend worden op weg naar de nummer 1. Maar die nieuwkomer die komt dit keer niet in het rechter rijtje. Nee, die gaan we in het linker rijtje begroeten. En dat is de nieuwe single van Marco Schuitmaker. Dus daar is zeker iets mee aan de hand met Luthu. Nou kan ik heel veel dingen zeggen en verklappen of gewoon blijf luisteren en zaterdag gooi je meer, dat soort dingen. Maar de actuele lijst voor dit weekend staat al online. RadioNLTop30.nl. Meer zeg ik niet. Check maar even wat er is gebeurd met Marco Schuitmaker. Radio NL Top 30. Gaan we nu weer vrolijk verder met werk en uitvoering. En straks hebben we ruimte om ook een klein hitlijstje te doen. Dat hitlijstje bestaat uit 3 liedjes, de zogeheten 3 na 10:30. En suggesties daarvoor mag je het met ons delen in de app van Radio NL. Luisteren wij naar muziek van...

Frank Verretten en zijn allernieuwste single. En ik dans door het leven. Nou, dat doet hij zeker met vallen en opstaan. En ja, met heel veel plezier een muziek maken voor ja, grote groepen, kleine groepen. Afgelopen zondag gaf hij ja, een zowaar mini-concert op de zomertour bij Radio NL. Een klein voorproefje, zeiden we al, voor hetgeen wat hij straks in februari van 2027 gaat doen. Want dan is de Gelre Dome in Arnhem voor Frank Verretten voor het feestje op wielen. Zometeen laten we het zonnetje schijnen met Jannes als het zonnetje schijnt. En ook zomerse sferen nu met Moed.

0: strepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Hey ondernemer,
3: hallo?
2: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: tijd aan. Radio NL.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
9: Mooi van Ethos.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
12: 3:30. De 3:30, ze staan voor je klaar inderdaad voor deze donderdag 13 augustus. Leuk om te lezen, maar we gaan iets bijzonders doen. Ja, want er is één artiest die wordt heel veel aangevraagd. We gaan de 3:30 doen en dan komt er zometeen een bonusliedje achteraan. En dat heeft alles te maken met de vele aanvragen. Dus we gaan er zometeen een beetje een vieren, een bonus. En ja, noem het allemaal maar. Eerst de 3:30 en dan gaan we alle verzoekjes verzamelen. En dan weet je ook wat ik daarmee bedoel. Gaan we zometeen doen. Eerst gaan we naar Frank. Frank uit Beets. En die schrijft: goedemorgen, ik ben nieuw op Radio NL. Ik zou graag een liedje aan willen vragen voor de 3:30. Graag Danny Panadero met Danny's Autopaleis. Nou, welkom bij Radio NL, Frank. En dan kunnen wij Danny voor je draaien, want die staat voor je klaar. En binnenkort, hebben we al afgesproken, komt hij een keer live zingen in werk en uitvoering. En daar kijk ik nu al naar uit. De

0: Terug in de tijd met André Hazes en Rotzooier zegt het maar. En het werd aangevraagd door Sven uit Gorredijk. Goedemorgen, Dikke. Wij zouden graag voor de 3:30 Rotzooier zegt het maar van André Hazes willen horen. Alvast bedankt, werkzende groetjes van de toppers van het magazijn. Bij deze gedraaid, lieve mensen.
1: 10:30.
0: Nummertje 2 was dat. Ik zei het al, we gaan er straks een vierde en een laatste liedje aan vast zetten. En inmiddels tel ik 2, 4, 6, 8, 9 personen die daarom vragen. Dus die gaan we zo meteen ook even benoemen. En waarom? Dat gaan we zo meteen doen. Na het derde liedje in de 3:30. En die is zomers. Het leuke daarvan is, de mannelijke helft van dit duootje, wat je zo meteen gaat horen, is hier morgenochtend te gast. Tussen 11 en 12. En dat is Django Wagner. Hij is morgen hier in werk en uitvoering. En de andere helft is Sieneke, want ze hebben een jaartje of, wat zal het zijn geweest, 11, 12 geleden, dat duettenalbum is er gemaakt. En op dat duettenalbum staat een heel mooi zomers liedje van Django Wagner en Sieneke. Deze worden aangevraagd door Petra en daarmee sluiten we de 3:30.

Liedje nummer 3, Django Wagner en Zineke. En in de zomer, morgen dus dezelfde 12. Django Wagner hier in de studio. Ik zei al, er komt een vierde liedje aan vast. En dat zal je niet ontgaan zijn. Op social media zijn het al de nodige berichten. En ook hier bij ons in de app. Er komen heel veel verzoekjes binnen voor een liedje van René Karst. Het is zijn geboortedag vandaag, 13 augustus. En hij had vandaag zijn 60ste verjaardag moeten vieren. Met nadruk op moeten. Maar helaas, het mocht niet zo zijn, dat weten we allemaal. Er zijn heel veel mensen die hebben een berichtje gestuurd. Onder andere Wio Ooster, Wilfred van Dorsten, Gerrit ter Horst, Esmee, Miranda, Wouter de Jong, Bart Schilder, Sandra Bakker, Nancy. Dat zijn in ieder geval de namen. Er zullen er ongetwijfeld nu nog veel meer in zitten die vragen om een liedje van René Karst. Nou, een liedje wat heel vaak wordt aangevraagd. Ik denk dat ik dat een keer of ja, 6, 7 sowieso wel voorbij heb zien komen uit de inzendingen. Is het liedje wat we nu gaan draaien. Dat heet Samen Zeilen. Karst en Compagnie.

op weg naar uurtje nummer 3 van Werk en Uitvoering. Met straks weer kans op 4 kaarten voor het concert van Sander Kwart in 013 in Tilburg. Wat hij gaat geven op vrijdag 4 september aanstaande. En we gaan straks rond 11:15 ook even een belletje doen met Sander. Om even te kijken hoe het met de voorbereiding is. En vervolgens gaan wij later dat uur een prijswinnaar bekendmaken. En hij of zij mag erbij zijn op die 4 september in Tilburg.

0: Vrij.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 13:30.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bendyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
15: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
14: Kijk voor al onze diensten op Prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
15: 11 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. Volgens de regionale omroep hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag. Cruisemaatschappij Captain Cruise mag niet adverteren met hoe duurzaam en verantwoord ze zijn. Dat heeft Aakond ACM gezegd na een bericht van de Consumentenbond. Die wees op zogenaamd groene cruises, terwijl die heel veel CO2 uitstoten. Captain Cruise heeft de claims verwijderd. En het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP nieuws.
18: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
19: Ah, weer die klote muggen in huis.
20: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
3: Heerlijk!
21: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
22: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
26: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
27: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
28: Praxis.
29: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
30: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
31: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
32: En door
33: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.

0: met werk en uitvoering. En die volgen het zal de warmte zijn. Of de kou met de airco. Het maakt niet zo gek veel uit. Heeft het verkeer ook last van de warmte? Ja of nee? We kunnen het vragen aan Rijn Bartmans van de ANWB. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, ze kunnen best last van de warmte hebben, maar de files die er staan, die zijn onderweg naar Zeeland. Want we hebben files op de N57 richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Sierooskerke doe je er 10 minuten langer over. Op de N57 Rotterdam-Middelburg sta je nog in de file tussen afrit Brielen en afrit Hellevoetsluis. Ook hier 10 minuten vertraging. Verder nog een wegafsluiting. De A4 Rotterdam-Den Haag is dicht bij de Benelux-tunnel na een aanrijding met een slagboom. Het verkeer kan er langs over de rechter parallelrijbaan, maar reken op 10 minuten oponthoud. Verder nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden, bij hectometerpaal 62,0. De A16 Belgische grens richting Breda, bij 71,0. En de A28 Amersfoort richting Zwolle, bij 91,3.
0: Ik liet even bewust de stilte vallen, Rijn. Ik denk, misschien komen er nog wat flitsers en die kwamen daar inderdaad.
1: Jazeker, ja. Er zijn er genoeg. Dus goed dat je dat deed.
0: Ik hoorde jou net dat geval met die slagbomen. Ja, dat is natuurlijk een oud mopje van vroeger natuurlijk. Onder welke boom mag je nooit langer dan een paar seconden blijven staan?
1: Ja, dat zal een slagboom zijn.
0: Heel goed, Rijn. Dankjewel.
1: Hoi, okay, hoi. Tot de volgende.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Het derde deel van Werk en Uitvoering gaan wij van start met een van de grootste hits van dit moment. Justin De Wild en Cheerio.
2: Dit is de muziek van Radio

0: Er is een liedje van een jaartje of 8 denk ik geleden. Belinda Kienaar en De Tijd van Mijn Leven.
1: Is nou.
0: Heerlijk liedje om alle remmen even helemaal los te gooien. Uiteraard draaien we de nieuwe single ook volop. En ja, die bijna verwarren met deze titel. Dit is dan De Tijd van Mijn Leven. Maar de nieuwe single is getiteld Het Is Mijn Leven. En die hoor je met regelmaat voorbij komen op Radio NL. Wij gaan zo meteen een belletje doen met niemand minder dan Sander Kwarten. Naar aanleiding van de actie waar we middenin zitten, de kaarten voor 013, ga ik je zo meteen weer over bijpraten. Doen we naar René Schuurmans.
2: Waar leeft een mens nog Bourgondisch?

0: René Schuurmans op Radio NL en bij ons in Brabant. Ja, ik zag net even de weerkaarten, pakte ik er even bij. Gisteren zeiden we dat natuurlijk al van noord naar zuid. Dan schieten de thermometers echt wel door het plafond. Het is weer zo'n tropische dag. En ja, het is eigenlijk een bruggetje zonder dat hij voorbedoeld was. Want het liedje stond gewoon in de playlist gepland, deze van René Schuurmans. Maar we gaan even bellen met Brabant. Sterker nog, dat hebben we gedaan. Sander Kwarten hebben we aan de lijn. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Ja, wat leuk.
0: Ons
1: in Brabant, dat was
0: wel
1: typisch.
0: Ja, echt, ik lees zo de titel nog een keer voor. Ik denk, ja, we bellen nu met Brabant. De temperaturen in het zuiden, die schieten door de 30 graden heen. Hoe is het bij jou daar op dit moment?
1: Ja, heerlijk. Het is echt geen wolkje aan de lucht. Het is nu al warm en het is pas 10:45. Dus dat gaat de goede kant op vandaag, denk ik.
0: Dit gaat een hele lange zomeravond worden, denk ik toch wel.
1: Dat hoop ik wel. Ja, we moeten er maar van genieten, hè?
0: Ja, nee.
1: Die paar avonden die je hebt.
0: Ja, we kunnen ons er heel druk over maken, maar we kunnen het toch niet veranderen.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Sander, nou ja, je hebt het gevolgd. De hele week mogen wij kaarten weggeven voor jouw concert. Ja, vrijdag 4 september aanstaande is het zover. 013 Tilburg. Hoe staat het met de voorbereiding? Hoe zit je erin momenteel?
1: Ja, en ik ben best wel zenuwachtig, heel eerlijk gezegd tegen jou. Er komt veel bij kijken. We moeten nog repeteren. We hebben de liedjes moeten selecteren. Welke gaan we wel, welke gaan we niet doen. Er komen een paar leuke verrassingjes aan, dus wat leuke medleys. Ja, en er komen natuurlijk ook leuke gasten waar ik zelf persoonlijk ook iets mee heb. Die heb ik ook uitgenodigd, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het gaat een avond vol met verrassingen worden. En dan met een 30-koppige band, met Mickey Visser band erbij.
0: Ja, maar dat lijkt me zo fantastisch. Hè? Als je dan artiest bent en je toert door het hele land, en dan is daar één keer even die avond dat je gewoon met 30 man op één podium staat.
1: Ja 13 zijn het, hè? 13.
0: Oh, 13 zijn. Oh,
1: nee, ik dacht 13. Nee, 30 is. Ja, misschien met de danseressen erbij komen we wel op de 30 uit.
0: Ja, maar het is wel zo. Want ik bedoel, als je reist van de podia in het land. Nu sta je in het prachtige 013 in Tilburg. Nou, we kennen de zaal van de Buma NL en natuurlijk de andere feesten. Maar dan, wat je zegt met muzikanten, met danseressen. En jij het stralende middelpunt. Dat moet zo'n heerlijk gevoel geven, lijkt me.
1: Ja, het is een soort mijlpaal voor mij. Het is altijd een droom om met een band te spelen. Ik heb het al eens eerder mogen doen met de Marcel Visser Band. Ja. Een jaar of 5 geleden.
0: Ja.
1: Het was ook een hele geslaagde avond. En ja, ik had zoiets van, het is toch weer even geleden. En het lijkt me leuk voor de fans om dat terug te doen. En het is gewoon, ik geniet gewoon van, als ik mijn muziek hoor met een band, dat live, ja. Dat doe je het gewoon voor, vind ik, als het is zijn, zeg maar.
0: Het is gewoon even een cadeautje van de artiest zelf richting de fans en de liefhebbers.
1: Ja, precies dat. En ik zeg al, we hebben natuurlijk een hoop leuke liedjes uitgebracht. En ik vond dat die ook allemaal weer live moesten. Want ik train natuurlijk ook met de banden, met live banden, zeg maar, door het land.
0: Ja.
1: En ja, die banden die waren uit aan het dunnen. Want ja, we hebben best wel wat nieuw repertoire gemaakt. Dus we moesten ook weer nieuwe live banden hebben.
0: Ja, oh ja, maar dat is allemaal mooi te combineren op die manier. Prachtig mooi.
1: Precies.
0: Hey, je zei het net, ook een aantal mooie medleys. Zonder dat je al te veel verklapt. Maar zitten daar nou ook liedjes bij, wat liedjes zijn die eigenlijk nooit op jouw repertoire staan, maar waarvan je denkt van ja, als muziekliefhebber wil ik dit een keertje doen?
1: Ja, precies. Ja, dat heb je goed gezien. Ik heb onder andere, wat nou in mijn hoofd zit, is een medley van Tino Martin. En dat zijn dan een beetje de nieuwere liedjes, die eigenlijk best wel buiten mijn comfortzone zitten, maar die ik heel mooi vind.
0: Ja.
1: En lijkt me een keer leuk om te doen. En natuurlijk wat Engelstalig. Het lijkt me ook wel leuk om wat Engelstalig te doen.
0: Oh, dit belooft een hele mooie vrijdagavond te worden daarin. Ja, niet al te veel verklappen, want ja, wat ik al zei, je staat daar, de kaartverkoop is in volle gang. En wij mogen ook een aantal luisteraars deze week die kant opsturen door middel van de actie. Dus die gaan echt een hele mooie verrassingsmuzikale avond tegemoet al daar.
1: Daar gaan we wel alles aan doen om dat te proberen, zeer zeker.
0: Je laat ze binnenkomen met een groot vraagteken en met een glimlach naar buiten.
1: Ja. Dat is de bedoeling.
0: Nou, dat gaat jou lukken. Daar zit ik niet over in, Sander.
1: Nou, super. Dat zijn mooie woorden van jou. Als jij het zegt, moet ik het geloven.
0: Nou, dat zou ik. Ja, dat is niet altijd waar. Maar we volgen je op de voet natuurlijk. En ik heb nu weer misschien wel een van de allergrootste van dit moment klaarstaan. De Tapster uit Tijuana. Ja, zeg het zelf. Maar dat is ook zo'n liedje. Je brengt het uit. Het is een succes. Maar het succes wordt alsmaar groter.
1: Ja, het is niet te peilen om het zo maar even te zeggen. Ik zeg al, we staan nu in de top 30 al, ik denk 4 weken. We zitten te wachten dat u de top 40 binnenspringt. Dat hopen we. We kunnen er natuurlijk niet van uitgaan. Maar dat zal me verbazen. En het zal wel een droom zijn natuurlijk. Ik weet allemaal niet wat er gebeurt, maar de streams die knallen de dak uit.
0: En het blijft maar gaan, hè?
1: Ja. Het blijft echt groeien. En wat ik al zeg, er is geen pijn op de trek. Er zijn dingen gebeurd in de muziekindustrie die ik nog nooit in mijn leven gezien heb.
0: Ja, maar dat is dan weer de verrassing voor jezelf in dit geval.
1: Ja, 100%. Leuk. En ik denk ook wel dat het voor mij nog wel positief is. Dus ik laat er ervan genieten.
0: Hou dat vast,
1: en hopen dat hij het oppakt.
0: Daar gaan we voor, ja. Nou, wij gaan de luisteraars oproepen. Het enige wat ze vandaag hoeven te doen is jouw naam in te sturen. Sander Kwarten via de app van Radio NL. Doe dat vanaf dit moment. En dan rond 11:45 zullen wij één persoon terugbellen. Hij of zij wint dan 4 kaarten. En die mag jij dan verwelkomen op vrijdag 4 september in 013 in Tilburg, Sander.
1: Ach, geweldig.
0: We gaan ervoor. Ik wens jou ontzettend veel succes in de voorbereiding. Die senior die kun je wel een beetje aan de kant drukken, hoor. Want ik denk dat het gewoon helemaal goed komt.
1: Nou, heel fijn om te horen. We gaan het proberen. En ik zeg al ook alle luisteraars een hele fijne dag. En zijn jullie daar ook in de studio. En het zal het misschien ook heel erg leuk vinden, teken. Mocht je tijd hebben, dan moet ik het toch even op de lijst zetten.
0: Dus, gaan we dat achter de schermen even regelen. Gaan we eerst even de agenda checken en dan komt het helemaal in orde.
1: Komt helemaal goed, teken.
0: Super. Dankjewel, Sander. En maak er een mooie, warme, tropische dag van. Hoi, hoi.
1: Jij, hoi.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: De Radio NL-app is altijd aan. Kijken en luisteren, appen met de DJ's en zien wat er net gedraaid is. Ik heb hem al op mijn telefoon. Jij ook? Download hem gratis.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
4: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Heb je

0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
1: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Schulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Zojuist hadden we het met Sander al een beetje over de warmte voor dit moment. En ja, Sander zit natuurlijk in het Brabantse land. En die zei, ja, het is nu zo iets na 11 al behoorlijk warm. En dat gaat het vandaag nog warmer worden. Want de zon die schijnt volop. Op de meeste plaatsen is het heet met 30 graden op de Waddeneilanden. Tot 35 of zelfs 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. De wind, ja, die is er niet. Die staat er nauwelijks. Ook morgen is het zonnig en heet. En de temperatuur stijgt van 33 tot 35 graden in het noorden. En in het westen en in het zuiden kan het lokaal 38 graden worden. Afhankelijk van de wind die er dan mogelijk staat, geleidelijk draait de wind dan morgen een beetje naar het noordwesten en komt de aanvoer van minder hete lucht op gang. En dat zal dan aankomende zaterdag en zondag merkbaar zijn. Maar denk dan niet dat het in één keer 12 of 13 graden gaat worden dit weekend. Nee hoor, ook dan nog waarden die gewoon zomers te noemen zijn. Absoluut. 4 minuutjes over 11:30 op die warme donderdag van 13 augustus met Nick en Simon. Dit is het verhaal rondom de Spaanse duif.
3: Ik wist niets van de liefde, ik was toen.

0: Zo'n heerlijk liedje om weer te mogen draaien op zo'n dag als vandaag, wanneer de temperaturen hoog zijn en je weet dat er zo'n zomerse zwoele avond achteraan zit te komen. Daar is dit liedje uitermate geschikt voor. Gewoon niet te druk maken, gewoon lekker genieten van Nederlandstalige muziek. In dit geval was het Bert Herink die je hoorde en Juli July op Radio NL. Kwart voor de hoogste tijd om een belletje te doen met een persoon die ons heeft gestuurd wat wij graag in de app wilden lezen. En dat is namelijk de voor- en achternaam van de man die wij een klein half uurtje geleden aan de lijn hadden, Sander Kwarten. Hij gaat op 4 september het concert geven in 013 in Tilburg. En wij gaan daar iemand naartoe sturen die we nu bellen. Hallo.
1: Ben Colin?
0: Ja, Colin. Goedemorgen. Je spreekt met Dirk Wouda, Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja? Beetje in het genieten van het mooie weer of hard aan het werk?
1: Hey, ik ben helaas maandag weer begonnen met werken.
0: Ach, ja, in deze periode is dat altijd een hele lastige vraag. Sommigen, dan hoor je zelfs de campinggeluiden op de achtergrond. Maar jij zit alweer in het ritme dus.
1: Ik zit weer in het ritme.
0: Hey, en jouw gevoel na 2 dagen werken? We zo even, nou ja, gisteren was het woensdag. Laten we die dag even pakken. Je stond op, je ging naar je werk. Welk gevoel had je toen?
1: Ja, zonder met een mooie weer.
0: Ja.
1: Een week extra vakantie was
0: beter. Kijk, dat is hem. Het is hier net zo, Colin. Alle mensen die terugkomen van vakantie en je vraagt na een dag of 2, 3 en alweer in het ritme, dan hoor je eerst een hele diepe zucht en dan komt, ik ben alweer aan vakantie toe.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, nou ja, met deze temperaturen. En wat voor werk doe je, Colin? Is het binnen of buiten?
1: Nou is het binnen. Ik werk in de klimaatbeheersing. Dus ik maak softwarematig de regeling voor klimaatbeheersinginstallaties.
0: Kijk, wat er binnen en buiten gebeurt is eigenlijk ook jouw taak om dat goed af te stemmen met alles en iedereen.
1: Ja, dat iedereen in een fijne ruimte kan zitten. In een fijn klimaat.
0: Nou ja, maar buiten lukt het niet om dat te regelen. Dat is maar goed ook, hè?
1: Dat is maar goed ook. Ja. Dan zat iedereen aan de knop.
0: Daar bedoel ik. Dan wordt hier een grote puinhoop, kunnen we niet hebben. Beste Colin, we hebben goed nieuws voor je. Het feit dat ik je sowieso leuk vind om even te spreken en even een kijkje in jouw leventje te mogen nemen. Maar wij gaan jou op pad sturen. En dat gaat gebeuren op vrijdagavond 4 september. Je gaat namelijk naar 013 in Tilburg naar het concert van Sander Kwarten.
1: Dat is heel mooi, dankjewel.
0: Even van harte gefeliciteerd. 4 kaarten zijn onderweg. Wie ga je meenemen?
1: Een paar vrienden.
0: Kijk, die gaan zo meteen appen, hoor. Ik weet dat je aan het werk bent, maar goh joh, ik heb nog ruimte in de agenda op 4 september. Dat ga je straks krijgen.
1: Ja.
0: Hey, maak er een mooie dag van. Geniet er in ieder geval van 4 september. Neem je vrienden mee. Maak er een onvergetelijke avond van. En de man die in het stralende middelpunt staat, die hebben wij zojuist gesproken. En die gaat jullie een onvergetelijke muzikale avond bezorgen.
1: Dat is heel mooi, dankjewel.
0: Hey, jij bedankt. Succes vandaag. En tot de volgende keer.
1: Hey, tot de volgende keer. Wensen.

met haar allernieuwste. We kunnen er nog één doen in werk en uitvoering. En dan is het zometeen tijd voor Op Volle Kracht. 3 uur lang op Radio NL. Maak er nog een mooie donderdag van. Spreken elkaar morgen weer voor de vrolijke vrijdag in werk en uitvoering. Dit is Tino Martin. De maan

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
10: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
9: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
10: 12 uur.
8: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Esso in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Er komen grote rookwolken vanaf de raffinaderij. Dat komt vooral doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. Twee zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn twee jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland sinds de oorlog begon. En ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg er over de kop en één persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met een telefoon in de hand. De boete is ruim 400 euro. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP nieuws.
13: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
14: Vleugelvloeren. Voor elke vloer. PVC, laminaat, hout en meer. Kijk op vleugelvloeren.nl.
15: Vleugel geeft je vloeren.
16: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
14: Vleugelvloeren. Ook voor vloerverwarming.
15: Vleugel geeft je vloeren.
17: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal. Soedal, de bouw.
18: Slimmers.
19: Soedal. De bouwverslimmers.
20: FC Zutphen presenteert het Sacing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
21: Oh, nee hè.
22: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
21: Ja, weer eens.
22: Nou, proef jij even?
21: Oh ja?
22: Ik heb net koffie gezet.
21: Lekker.
22: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
23: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
24: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
25: En door
26: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
27: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. De files werden hier net binnengebracht. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar staat een rijtje van 10 minuten gemeld, 2 kilometer. En op de A76 Geleen naar Keulen tussen Koenderberg en de Duitse grens, 11 minuten vertraging. En dan duurt die 3 kilometer lang ongeveer, volgens de geleerden. Nou, dan nog wat flitsers, die heb ik hier ook binnengekregen. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Apkoude, 37,7 langs de A2. En ook even oppassen bij Witmarsum in Friesland op de A7... tussen Den Hoever en Bolsward, 108,3. Dan de A12 tussen Maarn en Utrecht, Driebergen, Rijzenburg, ook daar op de A12, 75,0. En er staat zo'n apparaat op de A16 tussen de Belgische grens en Breda, bij 71,0. Even kijken, is er nog meer? Ja, de A22... Velsen naar Beverwijk bij Velsen-Zuid, hectometerpaal 9,6. En ook bij Almere, de A27, Almere-Hilversum bij 112,0. Op de 28 is vertegenwoordigd Amersfoort-Zwolle bij 91,3.

0: nog bij Tinalo. Dat is Assen Groningen. A28 bij hectometerpaal 189.1. Nou, en dan de laatste. Die vinden we op de A30. Barneveld-Ede bij Lunteren. En dat is allemaal bij hectometerpaal 16.2. En tot zover de verkeersinfo.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, we knallen eens even Rutger van Barneveld erin met die zwoele zomernachten. Hè? De zon zien zakken in de zee.
1: Dit is de muziek van Radio

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Gisteravond de hele avond met de laskap opgezeten. Niks gezien, man. Helemaal niks.

Danny Christian met het vrolijke liedje van hem. Olga. Olga, Olga. Olga, als je het officieel. Oké. Okay. Nou, eens even kijken wat we hier allemaal binnenkrijgen aan verzoekplaten. Altijd weer verrassend, hè? Op iedere dag maar weer. Dave, die zit aan het strand in Callantsoog. Hij zegt, hey, mijn verzoekje vandaag totaal iets anders. Iets van Leslie Rosbach, indien mogelijk. Hij stond gisteren hier in de kroeg ons te vermaken. En dat deed hij best goed met zijn zang. Dus kijk maar even of je iets van hem hebt. Dave en Wilma vanaf het strand in Callantsoog. Mooie foto erbij van een heldere blauwe hemel. Ja, dat is mooi weertje, hè, vandaag. Lekker temperatuurtje ook. Nou, Joshua Verkrimpen, die vraagt er om hetzelfde liedje. Heb ik hem ook even gezegd van nou alweer het liedje. Dus ik weet niet hoe die reageert, kijk wel even. En ik had hier Daan uit Klazienerveen. Goedemiddag, grote vriend. Ik was er afgelopen zondag bij de zomertour. Lekker meestaan zingen met al die artiesten. Zou je Robert van Hemert kunnen draaien? Donnie met Fisherman's Friend. Ja, natuurlijk, ga ik doen. Arjan uit Nijkerk reageert ook even. Die heeft wel een soort verduistering gezien. Ik zie een grote tepel in beeld. Ja, peervormige borst met zon erachter. Ze bedenken wat, grappig. En René Meijer uit Apeldoorn. Die zegt, hey, is al René Meijer hier uit het warme Apeldoorn. Zou je een mooi verzoekplaatje kunnen draaien? Het maakt niet uit wat voor liedje. Als ik hem maar mee kan zingen, helemaal goed. Ik ga dat even bekijken. Mooie foto erbij van een... ja, mooi zeeanker op zijn shirt. Toppie. Angelina Kamps uit de Olst. Hey Essel, ik luister ook weer gezellig mee. Zou je Marloes kunnen inzetten als ik weg ben? Nog een paar dagen vakantie. Veel plezier en we luisteren mee. Nou, super allemaal, al die berichten. Ik ga het natuurlijk proberen allemaal in te willigen. En begin even met Marlana, met het liedje Weet

0: die daar dan staat te zingen. Om mensen te vermaken. En hij stond ook bij ons op de zomertour in Assen. Onlangs nog. Ja, en die zomerliefde die je net hoorde, ja, die heeft hij onderweg bedacht. He, hij kreeg in de auto kreeg hij een melodie in zijn hoofd. Dat hij dacht van ja, daar moet ik iets mee. En toen heeft hij Sonic Solutions gebeld in Roosendaal. En was hij daar. Dit is zijn single dus. Leslie Rosbach, zo heet hij. Goed, Marloes, als ik weg ben, dat is ook een mooie vibe, hè? Mooie tune, zeggen we dan. Een zomerse tune.
1: Ja, la, la, la, hey, hey, hey.
0: Ik kan ook wel mee door op een zomeravond op het terrasje. Deze. Als ik weg ben, heet het.

0: is wel weer een lekkere hoor, van Thomas Bergen. Ja, hij vroeg er zelf op natuurlijk. En net, ja, hier gebeuren altijd gekke dingen. Bij mij gebeuren altijd gekke dingen, want ik draai net Marloes om je beeld te geven. En dan komt Arnold Mulder, die hoort bij Marloes. Hè? Dat is de partner van. En ook haar technicus, zeg maar, dus laat hem maar schuiven. Die doet even gelijk, die zit in de bus, die staat aan het werk natuurlijk voor zijn centjes. En dan komt Marloes op de radio en dan pakt hij zijn telefoon, maar dan gaat mis en dan filmt hij. En dan heb ik een filmpje, krijg ik binnen op de kop. Kalm aan, Arnold, wel voorzichtig, hè? Hey. Wel leuk dat je even reageert. Ja, en die Arnold, dat is ook een, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar een koekenbakker. Ik zal het uitleggen. Als Marloes komt optreden, dan zet hij zijn wagen vlak bij dat podium. En daar zit... Er zit zo'n alarm op, weet je wel. En iedere keer als er een bas uit die box komt, dan gaat die alarm van die auto af. Dus constant gaat die alarm af van die auto. Maar hij kan niet weg, want hij staat Marloes te schuiven. Dus autoalarm, Marloes op het podium. Wieuw, wieuw, wieuw. En zo gaat dat met hem. Heeft wel iets. Maar Arnold, zet die auto in volg even wat verder weg. Dat is handig, denk ik. Hé, hey, dan even een vraag van de luisteraar. Pieter Flemings uit Zomeren. Hij zegt, doe mij even een lekker nummer van Normaal met dat Daldeen. Kijk maar even of dat past en of dat lukt. Dus ik heb hem even een uitdaging teruggelegd. Ik zeg, ik wil hem wel draaien, maar dan moet je mij even uitleggen en ook onze luisteraars wat dat precies is. Hè, wat is nou Daldeen? We gaan eens even lekker Daldeen. Wat is dat? Hè, is dat anders wat dan huiken of is dat hetzelfde? Als jij me dat uit kunt leggen, de definitie van Daldeen, Pieter, dan ga ik zo meteen gelijk Daldeen draaien. Oké, deal? Laat me weten, dan hoor je het misschien zometeen wel terug op de radio. Tot zometeen.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Heb je trek?

0: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
1: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

grote meute is het gewoon een Jannes liedje. Maar voor de insiders, die weten wel beter. Want Jannes heeft natuurlijk een warm hart voor volksmuziek. Ook van oudsher. Hij was ook fan van de piratenmuziek zelf, weet je wel. En ook van de vrijbuiters. Want dat liedje wat je net hoorde, ja, dat is natuurlijk een soort ode aan de vrijbuiters van Jannes. Ja, Jannes, zo'n gast tegenkomt, dan raakt hij helemaal in slijm. Dat is mooi om te zien. Dat hadden we ook bij Boomerang in Mil. Die mensen, die kent hij ook allemaal persoonlijk. Maar

0: Femke Hengeveld. Dat is een leuke vrouw.
1: Ja, ik
0: mag dat zeggen. Want ik heb haar ontmoet op de piste, hè, in de sneeuw. En vorige week zat ze hier ook nog weer bij Tik. En ja, ze is druk bezig met het bouwen aan haar carrière. Dat is mooi. Ja, ik kreeg je net, of ik had net de boel even op stelte gezet. Want Willy uit Milhezen die stuurt een foto in. En dat ziet er allemaal heel mooi uit. Hè. Er zitten een aantal mensen, een stuk of zes, aan een picknicktafel. Allemaal chagrijnig te kijken. Dus ik kon het niet laten. Dus sturen, dat kan tegenwoordig, hè, die app. Dus sturen een foto of een berichtje terug van nou. Dat ziet er... niemand kijkt vrolijk op die foto. Nou, nog geen minuut later krijg ik een foto binnen met allemaal stralende, lachende en zwaaiende mensen. Dus dat kan wel. Hè? Pleun, Dionne, Toon en José en Saskia en Willy, zei de gek. Dus ik ga voor jullie een liedje draaien, want ik ben inmiddels achter wat Daldeën betekent. Even kijken, waar is hij, Pieter? Daldeën is gewoon een ander woord voor feesten, gezelligheid en genieten van muziek van normaal. Kijk, dat is Daldeën. Dus jongens daar in... wat was het? Milhezen? Ja, ik ga jullie ook opzadelen met Daldeën. Dat gaat zo. En dan moet je een fles bier pakken aan de linkerhand. En de rechterhand moet je ook iets vastpakken en zo. Maar hij bezinkt het allemaal wat er gebeurt, hè? Die,

van het levenslied. Hij schrijft ze zelf. Maar ja, hij heeft ook genoeg inspiratie, want hij beleeft ook zoveel leven in zijn leven. Dat werkt hij allemaal weer in zijn songs. Dan heb ik het over Frank van Etten. En dit is de nieuwe José, speciaal voor Willem van Schijndel.

Tjatsamalaloo, of niet dan? Hè, toch? Hm. Het was bedoeld voor de zus van Willem Verschijndel, Elke heet ze. En de kermis in Geffen, daar stond José te zingen. En sinds die tijd is Elke ook helemaal fan van José en laat hem ook even de aanvraag. Nou, dankjewel. Alweer geregeld. Nou, dan over het feit dat er steeds meer zangeressen bij komen. Dat is goed nieuws. Want neem nou Denise Driana. Misschien wel eens van gehoord. Hè? Heeft een nieuwe single uit, gisteren al even gedraaid. Ik heb er in de promotie zitten. En dat liedje heet Toeval bestaat niet. En dat is een leuk nummer. Toeval.

0: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026-321-4477 en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Ook voor rioolvernieuwing klopt u aan bij Bosveld & Zonen. Kijk op bosveldenzonen.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
12: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
15: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
14: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
16: 1 uur.
13: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dikke rookwolken boven de Botlek. Het komt door een stroomstoring. Daardoor ligt onder andere de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt overtollige gas afgefakkeld. Er is ook brand uitgebroken in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. Of er een verband is, wordt onderzocht. De zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet en het is overal goed gegaan, zegt netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In tijden zijn er in de oorlog tegen Rusland niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. Daar zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. En twee dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan om het afschieten van probleemwolf Bram. Hij werd eind vorig jaar na maandenlange jacht afgeschoten omdat hij mensen had aangevallen. De organisaties vinden dat dat illegaal was omdat het uren later gebeurde dan volgens de vergunning mocht. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
19: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld & Zonen 026-321-4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
20: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
21: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
10: In Kranenburg, Duitsland vindt u restaurant El Toro. Een sfeervol restaurant met een ruime keuze aan steakspecialiteiten en balkongerechten. Dit jaar al 30 jaar een vertrouwd adres. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
16: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
26: Geeft ruimte.
27: Nu open in Zutphen.
28: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
29: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetrecycling.com.
30: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaan we weer. Er staat een file gemeld op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Oldenzaal-Zuid naar de Duitse grens. 12 minuten, daar 3 kilometer. En op de A76 Geleen naar Keulen tussen Koenderberg en de Duitse grens. Daar is 14 minuten gemeld, 3 kilometer. Nou, dan nog even wat flitsers op de valreep natuurlijk. Op de A1 staan ze bij Muiden, Naarden, Amsterdam, 14,7. En op de A4 tussen Delft en Den Haag bij Rijswijk, 49,6. En ook de A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden, 56,7. En op de A6 wordt ook gecontroleerd Muidenberg-Lelystad-Almere bij 50,1. In Friesland op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum, 108,3. En we hebben er eentje op de A10, de Nieuwemeer naar de Koentunnel, daar bij 22,8. Nou, dan nog eentje op de A17, Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen, hectometerpaal 6,3. En de weg van Amersfoort naar Zwolle wordt ook in de gaten gehouden op snelheid. Op de A28, 91,3. En dan op diezelfde baan nog eentje verderop bij Rauwveen. Dat is bij 105,5. Ja, en op de A30, om het compleet te maken, Barneveld-Ede bij Lunteren, 16,2. En dan komt er nog eentje bij, zie ik, op de A50... tussen Zwolle en Apeldoorn bij Beemte-Broekland. Ik heb het niet bedacht, maar daar staat ook zo'n ding. 213,2. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Hessel Wijkstra!
30: Christa Fizzelier is aan het wandelen en wil graag René Vroger en Welen horen met hoe de liefde gaat.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

denk dat ze het liedje geschreven heeft op het moment dat ze wist dat, haar broer een groot concert ging geven. Voor 3 dagen in Volendam. Niet naar huis. Hoe heet het? Grapje natuurlijk. Ja, ik krijg hier een verzoekje vanuit Oude Mirdum van Juri. En wij kennen onze Pappenheimers wel. Hij zit in de kassen volgens mij. Nou, dat is nu niet te doen, denk ik, maar... Juri vraagt om een liedje. Ze zijn hard buiten aan het werk. Daar staat hier over, dat doe ik nou moeilijk, in de warmte. Of ik het mooie liedje Het Rode Licht wil draaien van Danny Kanters. Nou, Het Rode Licht is natuurlijk van André Hazes. En als je het verhaal even moet vertellen, dan gaat dat over een man... die verliefd is geworden op een prostituee. Hij staat buiten voor haar raam en hij ziet de klanten komen en gaan. Hij wil zelf niet naar binnen, want ja, hij wil haar niet kopen. Hij wil haar liefde. En terwijl het rode licht brandt en de gordijnen gesloten blijven, blijft hij wachten. Jaloers en verdrietig, alleen maar om misschien even een glimp van haar op te vangen. Dat is het korte uittreksel van dit verhaal.

tegen me zeggen? Ga je met me mee? Naar het land van zon en zee. En normaal zou je denken van, nou komt-ie. Dat liedje van BZN. En dat klopt.

Jeppa van BZN. Even een serieus nootje. Want ik heb heel veel contact met Martien Leenders. Martien is, moet ik even uitleggen, dat is de grootste fan van Henk Wijngaard. En weet alles van Henk. Staat ook in nauw contact met Henk elke dag. En ik heb even met hem overlegd wat er nou... Want Henk en Treintje, ja, die zijn natuurlijk hartstikke zenuwachtig, nerveus. Want Henk die grapt dan wel van ja, het is net als met een optreden. Hè, dat ik het podium op moet, dat het spannend is. Nou, vandaag zou hij geopereerd worden en door omstandigheden van een noodgeval moest hij verplaatst worden naar morgen. Dus morgen om 8:30 dan gaat het gebeuren. Dan gaat Henk Wijngaard een hartoperatie tegemoet. En dat zal al vroeg zijn. En had ik dat ook geroepen van de week al op de radio. Dat als er wat iets spannends was in mijn leventje, dan zei mijn moeder altijd van ik steek een kaarsje aan. Hè, dat kan, ja, je weet het niet hè, of dat kan helpen. Dus... onze oproep, Martien en de mijne, is dus bij deze van... regel allemaal even een kaarsje voor morgen vroeg, 8:30. En steek dat kaarsje even aan voor Henk. Want laten we het doen. En dan, dan hopen we dat het lot ligt in handen van de vakmensen. Henk zou eerst gedotterd worden, dat kon niet, begreep ik. Dan krijgt hij omleidingen. Nou, en volgens mij moet dan... is het best wel heftige operatie dan wat er gaat plaatsvinden. Dus morgen dus, man is 80 jaar... Hij heeft er ook helemaal niets van vernomen, niemand niet. En opeens was het feit daar. Hij ligt in het ziekenhuis in Zwolle zich op te vreten. Want ja, Henk kennende, hij moet wachten tot morgen. En ik denk dat als we hem allemaal steunen, dat alleen maar goed kan doen. Dus, en ik heb eens even in het assortiment gekeken. En ik had natuurlijk al gedraaid het liedje van ik moet nog wat jaren mee, hè, logisch. Maar toen kwam ik nog eentje tegen. Toen dacht ik van ja, Henk Wijngaard, jij hebt ook zelfs die... Hè, want we kregen ook een foto binnen... dat was 2 dagen geleden al. Die stond nu ook in de Telegraaf. Dat hij gewoon met het hele bestand van het ziekenhuis of van de zorg... had hij alweer feest. Hij maakt altijd feest, hè? Waar hij ook komt, maakt niet uit, daar maakt hij feest. Dus er staan allemaal doktoren en zusters om zijn bed heen. Ja, die lachen, die gieren en die brullen. Zwaaiende weg poseren met Henk in zijn bed. En maar toen dacht ik van ja, maar jij hebt voor die doelgroep ook al eens een liedje gemaakt, Henk. En nou lig je daar zelf. Heel veel sterkte toegewenst morgen vroeg. En dit liedje is ook alleszeggend.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: MasterTools.nl, jouw klus onze tools.
4: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora

0: Hulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Ja, voor dat weerbericht hebben we natuurlijk onze eigen weerman in de house. Of tenminste, buitenhuis. Jan, goedemiddag.
3: Hessel, goedemiddag.
2: Hoe gaat het?
3: Goed.
2: Ja? Heb je ook met een lasbril opgekeken?
3: Nee, maar wel met een brilletje. Uiteindelijk toch.
2: Heb je hem ook gezien?
3: Ik heb hem wel gezien, ja.
2: Bij ons stond er een flatgebouw voor dus.
3: Ja. Met grote hoge gebouwen is het moeilijk, hoor.
2: Ja. Hey, en wat brengt het wel teweeg in de wereld of in Nederland?
3: Nou. Klein beetje historie toch wel. Want er werd ook gezegd van, het wordt donker. Nou, het werd niet donker, het werd een beetje schemerig. Wel bijzonder om te zien natuurlijk.
2: Ja.
3: En de temperatuur daalde niet of nauwelijks. Dat gebeurt wel als het midden op de dag is, maar niet gisteravond. Dat viel allemaal wel mee.
2: Ja.
3: En de zonnepanelen, die bleven even goed gewoon doordraaien, hoorde ik van zonnepanelenbezitters. Dus met andere woorden, ondanks het feit dat, dat er toch een behoorlijke verduistering was, maximaal 88%, kwam er toch nog voldoende energie, voldoende licht af. Hè?
2: Ja.
3: Dus, maar goed, vandaag een ander verhaal. Geen zonsverduistering, ook niet door de wolken. Want het is stralend weer, de lucht is erg droog en dat is eigenlijk het meest gunstige aspect. Anders was de hitte toch wel moeilijk te verdragen geweest. Maar nu is de lucht erg droog en we hebben al temperaturen in het land, in een groot deel van het land, is al boven de 30 graden. Zo was het zojuist om 2:50, 34 graden op de stranden van Hoek van Holland. 33 in Westdorp in Zeeuws-Vlaanderen. En het is daar gordroog, dat wil je niet weten. De Bilt 31 graden. In het noorden bijna 30 in Leeuwarden. En 26 tot 27 op de Waddeneilanden. Ja, en de temperatuur loopt verder op naar zo'n rond de 33 graden op veel plaatsen. En in het zuiden, zuidwesten van het land kan het 35 tot 36 graden worden. Dus echt bijzonder hoge temperaturen. Maar gelukkig is de lucht dus nog wat aan de droge. Is de lucht vrij droog, zeg maar gewoon heel droog.
2: Mm-hmm.
3: En dan scheelt het in de beleving, hè. Dan is de hitte wat makkelijker te verdragen. Verder een zwakke tot matige oostenwind. Nou, morgen op herhaling, ook dan droog, zonnig en heet. Met nog wat hogere temperaturen in het binnenland, zeker in het zuidoostelijk deel. Rond 37 graden. In de stranden wordt het 30 graden. En daar zal het in de loop van de middag en vooral morgenavond wat gaan verkoelen. Doordat de wind draait naar zuidwest tot west en later naar noordwest tot noord. En dan zien we morgenavond eigenlijk in alle kustprovincies de temperatuur zakken. In het binnenland blijft het nog erg warm. Verder morgen veel zon, maar morgenavond ook wat bewolking, wat onstabiele luchten. En dan zaterdag passeert heel langzaam een koufront. Voor het front uit wordt het nog 30 graden in Limburg, elders lagere temperaturen. In de kustgebieden wordt de 25 graden waarschijnlijk niet gehaald. En verder is er kans op een enkele regen- en onweersbui. Of onweersbui. Nou, zondag blijft het droog, minder warm, 23 graden. En na het weekend, vooral na maandag, dan nemen storingen bezit van het Noordzeegebied. En stijgende neerslagkansen en wordt de droogte verlicht.
2: Ja.
3: Verdwenen nog niet, maar verlicht.
2: Ja. Nou, en dan de spreuk natuurlijk, die zal ook wel heet zijn.
3: Alles heeft zijn tijd van zijn. Niets vervroegen, niets verschuiven. In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn.
2: Oh, dat is een lange, Jan.
3: Ja.
2: Ja, mooi man. Nou, dan wens ik je een fijne dag.
3: Ja, en tot morgen weer.
2: En tot morgen.

Dit is Kevin Paré met zijn Jupiter. En over sterren gesproken, het is vannacht gebeurd als het goed is. Heb je vannacht naar boven gekeken, dan kon je zomaar tientallen vallende sterren zien. Ik zei het gisteren even, de Perseïde die bereikte afgelopen nacht een hoogtepunt. Doordat de maan nauwelijks stoorde, waren de omstandigheden dit jaar bijzonder gunstig. En heb je dat gemist? Er waren, even kijken hoor, 500 vallende sterren per uur. Dus het is echt gebeurd. Ik heb er niemand over gehoord eigenlijk. Jij wel? Het was ook laat in de nacht, maar goed, ze zijn wel gevallen. Even kijken hoor, 12 op 13 augustus, waar staat het hier? Even checken. 50 tot 80 vallende sterren per uur. Ja, en nou, ik weet niet hoeveel in Nederland. Dat had ik ook nog even proberen uit te zoeken, want alles is te meten. Maar ik weet niet, het heeft ook met die kometen te maken. Hè? Dus, het is allemaal een sterrenstelsel. Apart vooral de grote beer en de kleine beer. Dat zijn de sterren die we kennen, maar er zijn er nog miljoenen schijnt.

0: Memento. En is het ook opgevallen in het liedje van Diego? Namelijk dat... ja, dat is misschien weer mijn kromme gedachte. Maar ik hoor die tapster van Tijuana. Die zegt, moet horen, dit...
1: Zijn.
0: Dat lachje. Is dat, dat is die tapster, toch? Of ben ik nou een stapel idioot? Zal nog een keer laten horen, let op, hè.
1: Zijn.
0: Ik weet niet, hoor, maar ik denk het... Hey, mooie berichten, warme berichten voor Henk Wijngaard binnengekomen hier. Dat is fantastisch, want iedereen leeft mee. En morgen om 8:30 wordt hij geopereerd. En dan wordt er een kaarsje aangestoken door de meesten. Ik ga dat zelf ook doen. En ik hoop dat jij dat ook wilt doen. En Big Mike, die heb ik hier in de bak zitten. Of in de hoe heet dat? In de berichtenbox zitten. Bak. Big Mike heeft een bericht ingesproken. Dat is hartverwarmend. Grote kerel, hè? Van waarschijnlijk dik 120 kilo. Moet je horen wat hij zegt. Dat is wel fantastisch, dit.
2: Elke trucker die op dit moment het ziekenhuis in Zwolle voorbij rijdt. Even met z'n allen aan die klaksel hangen voor Henkie. Even een lekkere steun geven. We gaan met z'n allen die man even lekker doorheen slepen. En morgenochtend om 8:30 kaarsje aansteken. En zit je op de weg en je kan je kaars niet aansteken. Je hebt altijd nog je klaksel. Giddy up, go, Henkie.

0: magnifiek. Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend
0: en uw verstopping duurt maar even.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest en neem het hele gezin mee op avontuur.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
13: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
12: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
13: 2 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, woedt een grote brand. Het gebied heet Reserveen. Er is ook een camping, maar die hoeft voorlopig niet te worden ontruimd. Er is veel brandweer bij en er wordt gewaarschuwd voor de rook. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat de grote rookwolken boven de potlek hangen, komt door het afwakkelen van overtollig gas, nu de fabriek stil ligt. In Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. En op een soepele manier heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. De meevaller voor Bol is dat een van haar grootste rivalen is uitgeschakeld. De Zwitserse Audrey Werro. Zij kwam in de laatste bocht ten val. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Door 30 tot 36 graden de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Ah, weer die klote muggen in huis.
18: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
19: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
20: Overson, groot en klein wonen.
19: Check de voorraad op overson.nl.
17: Heerlijk!
18: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro,
5: Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
2: En door
3: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
4: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Ik heb het hier onder de loep liggen. Daar 17 Dordrecht Roosendaal tussen Roosendaal Noord en West. Daar staat 10 minuten vertraging, 2 kilometer. En op daar 59 Osna-Zonzeel tussen Dussen en Hooipolder. Dat is een ongeval gebeurd helaas. En 13 minuten vertraging over zo'n lengte van 3 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers. Die worden hier ook bekend gemaakt. Op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en hoger bij de Belgische grens, Hogerheide. Daar wilde ik naartoe, 241,6. En op de A6 tussen Muiden, Bergen en Lelystad bij Almere, daar staan ze bij 60,6. Zullen die mannen ook de motor aan hebben voor de airco? Hoe zou dat zitten? Of zouden ze geen stikstof produceren? A9, Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk, 56,7. En op de A12, Maarn-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, 75,0. En ook bij Herveld, op de A15, Ochten naar Nijmegen, daar staan ze bij 151,6. Nog meer op de A28, Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst, 59,8. En ook de A30, Barneveld-Ede bij Lunteren, daar vind je ze bij 16,2. En dan nog op de A67, Belgische grens naar Eindhoven bij Eersel. Dat is tevens ook de laatste, 5,9. Dat is over de verkeersinformatie. En ik zat hier even te kijken of ik nog tips heb voor de bloedhete dag. De gebruikelijke, de slaapkamer boven bloedheet. Slaap beneden staat hier. Ja, dit is wel een leuke. Bel vandaag eens iemand op die alleen woont. Vooral ouderen hebben het extra zwaar. Boven de 75 behoren tot de grootste risicogroep bij de hitte. Dus misschien bel eens even iemand op of zo. En een voetenbad, dat is ook geen gek idee. Het RIVM noemt een koel voetenbad of een douche expliciet als manier om verkoeling te zoeken. Dat zijn even wat tips van Flip. Nou, dat is over de verkeersinformatie. En dan verder met de muziek natuurlijk. Bloem komt eraan met Even aan mijn moeder vragen.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja, ik heb het net verteld wat er komt. Dit had niet gehoeven. Maar goed, Bloem komt eraan. Even aan mijn moeder vragen.
1: Dit is de muziek van...

0: een fantastisch liedje deze.
1: Ja. Waar moet hij anders heen?
0: Je zou hem zo opzoeken, die man, in die hotelkamer. En een biertje met hem drinken. Tenminste, ik krijg er altijd die beelden bij van Hazes met zijn biertje in die, kamer, in die hotelkamer. Daar, hoe heet dat daar? Aan zee daar, ergens. Maar het schijnt ook de zanger in kwestie die je net hoorde, Kido van der Graaf, ook niet te overkomen te zijn. Het is namelijk een bedenksel, dat liedje. Heel knap, bedacht door 5 schrijvers. Wat? 5 schrijvers. In een schrijverssessie, zoals het heette. En hij zit er weer bij, hè? Billy Dans, Yves Lasalle, Hans de Thomas, ook een bekende liedjeschrijver. Jean-Philippe Angelina en Ruchan West. En Bas van der Heuvel en Studio One hebben dat afgemaakt voor Kido van der Graaf. Wat een mooi plaat. Ja, ik weet niet, de inspiratie. En dat nummer, dat kamernummer ook, dat moet er ergens vandaan komen. Het moet toch dat je zegt van nou, dat. Maar goed. Ik heb wel feitelijke dingen, mooie liefdesliedjes. Een van onze grootste fans is Johan. Je hoort zijn naam al vaker. Hij schrijft vandaag YSL. Mijn vrouw Leonie wordt vandaag alweer 41 jaar. En ik zou heel graag Vincent voor haar aan willen vragen. Een zomerlang verliefd. Een nummer uit de zomer van 2007. Daar heeft Vincent zelfs de mega top 50 mee gehaald. Moet nagaan. En voor ons echt een herinnering uit de eerste jaren van Radio NL. Volgens mij schrijft Johan de Koning. Dit gaat heel ver. Volgens mij deed Kees Schipper nog net de lunchshow. Toen dit een hit was. Ja, dat is mijn voorganger inderdaad, Kees Schipper. Met Schipper mag ik overvaren. Wij vieren het feestje vandaag op het strand van Renesse. Ja, dat doet hij ook al jaren. En mooiste weer van de wereld, de allerblauwste zee. En zoals hij het zingt, dan klopt het helemaal. Dus wil je dat liedje draaien van Vincent? Ja, natuurlijk. En natuurlijk van harte gefeliciteerd, hè. Voor Leonie met haar verjaardag. En drink er eentje op, zou ik zeggen. Mooi verhaal. En dit is dat bewuste liedje. Uit 2007, Vincent.

Het is Hans Bakker met ode aan Koos Alberts. Zijn Ameland een beetje verbouwd. Wel gezellig. Over gezellig gesproken. Ik zat hier nog even te kijken welk liedje nog ontbreekt vanmiddag. Ik heb nog een paar minuten. Dus welk liedje zou ik nog hebben vergeten? Laat me even weten. En Pien van Dalsum uit Wormer. Hele berichten van haar. Zij schrijft, we zijn onderweg. Vanaf 10 uur al en we staan hier in de rij. We staan op Schrijerswijk, net voor de rechterweg, de achterweg. Oké, dan heb je er een beeld bij, zegt ze. En we zijn er bijna. Maar ik heb geen idee wat het over gaat, beste Pien van Dalsum. Dus leg even uit, als je wilt, hoe dat zit. Dan kan ik misschien, dan kan ik misschien wat helpen of zo. Goed, welk liedje ontbreekt er nog? Ik zit hier te wachten met Smart op de app van Radio NL. Gratis en voor niets te downloaden kun je gewoon in knallen wat je wilt. En ook de clips kun je daar kijken. Dat is misschien wel even leuk, een tip van Flip om dat ook even te downloaden. Die app, want er gebeurt van alles. Ook als wij een prijsvraag of zoiets hebben, of dat er nieuws is, dan staat het daar ook allemaal op. Dus gewoon even de app downloaden van Radio NL. En als je er niet in komt, dan is het devies om dat ding er even af te gooien en even opnieuw te downloaden. Want dat wil wel eens gebeuren. En mensen die in kunnen komen of zo, dan even de oude eraf gooien, de nieuwe erop. En dan komt dat weer helemaal voor elkaar. Hè? Staat de techniek weer voor niks. Dit is trouwens die hele mooie van Amar, stem in je hart. Ik moest

0: het duurt lang, het duurt kort. En soms meteen, soms niet en soms wel. Maar dit is hem hoor. Het is gewoon een hit. Mike Verstegen, de hartslag van je heupen. Wordt ook van alle kanten aangevraagd. Door Jippie uit de Heurne. Jip, ik sta nog met hem op de foto. Hij is vaten olie aan het rondbrengen met, even kijken, met een pelletje in Dalsen en een palletje in Beltrum. Dus hij zit te luisteren en hij wilde graag een liedje horen. En ja, Pien ook. Pien van Dalsen, wat ik net zei. Die staat dus in de rij naar, naar de Boerenrock camping, denk ik. Op Drouwende Mond. Vierdaagse Boerenfestival. En zij is daar naartoe. En ze staat daar in de file. En ze wilde ook graag die hartslag van de heupen. Of vanaf 10 uur vanmorgen. Nou, dat is dan wel goed geregeld dat haar rijden daar dan. Succes en sterkte. En mooi weer erbij, dat scheelt. Zometeen gaan we nog even wat liedjes draaien. We beginnen straks met de mooie volkse van William Burg, Te Quiero. Ook een beetje ondergewaardeerd, maar zometeen komt hij eraan hoor.
1: Ontdek de magie van de jungle in Shopping Arcade Bocholt. Beleef de gratis tentoonstelling Fascination Rainforest. En neem het hele gezin mee op avontuur.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: We gaan op zoek naar pellets.
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: /snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.

liedje ook, hè? Als je dat hoort, als ze roepen, heet, heet, heet. Dat is een van de eerste woordjes die je leert als baby, denk ik. Heet, heet, heet. Niet aankomen. Dus als je dat iemand hoort roepen, dan is er toch een impuls of zo. Ergens diep van binnen die dan die je doet opkijken of zo. Heb jij dat ook? Of niet? Ligt het aan mij? Heet, heet, heet. Gek, hè? Hey, we draaien dit speciaal voor Hans Steiger. Dat is, die zijn dochter is jarig. Hoe heet ze? Even kijken. Even kijken hoe ze heet. Ik weet niet. Oh, Yara. Yara is 24 jaar jong geworden. En of ik dan de nieuwe van Django wilde draaien. Die had ik al voorbij laten komen. Toen zei Hans, doe dan maar iets met boodschappen doen of eten of op stap gaan. Nou, dat waren hobby's namelijk. Of dat zijn haar hobby's. Toen kwamen we uit op deze van John West en Lange Frans, de Hete Zomer. Over zomer gesproken, we hadden ooit een mooi duo in ons land. En dat duo dat had een liedje. Dat werd gemaakt door Edwin van Hoevelaak, Gordon Groothedde. En uitgebracht in 2008. En zij zongen het heel graag op de bühne. En zo graag zelfs dat het toen er een tv-programma kwam met een andere Volendammer. Kees Tol, met die reis en zo. Toen hebben ze dat zelfs als titel gebruikt. Je voelt hem al aankomen. Het wordt hier aangevraagd door Anita. Anita uit Weijen, ook een vaste luisteraar al jarenlang. Als een zomer voorbij. Nou, die is net begonnen. Of tenminste, als je buiten in de temperaturen hangt, dan denk je, zomer voorbij, houd toch op.

ze sprong in de gracht, hè, toen, hè, Jure. Jure Sneker. Met Nick en Simon. In die tijd dat dit allemaal speelde. Ja, ik moet even een verhaal. Is er nog iemand die wat weet over gympies? Iets leuks over gympies, want ik moet het altijd even verpakken. Een liedje die ik draai. En Jantje Nuland, die heeft een goed idee. Die zei, ja, welke plaat ontbreekt er nog? Die basketsloefkes van Sam Gorders. Alleen dan moet ik even een verhaal hebben. Het is te weinig, Jantje. Dus is er nog iemand die iets met schoenen heeft beleefd, met gympies of zo, of basketballen, weet ik het. Dan kan ik dat misschien even verpakken. En dan draai ik hem nog even. Even kijken, lekker op het strand, zegt Bas van Rijswijk. Frans Bauer, bubbelbad. Ja, goed idee. Dat zou kunnen. Margreet uit Randwijk vraagt of ze een plaat aan kan vragen. Ja, tuurlijk, maar dan moet je het wel invullen. En wat nog meer? Zien hoor. Ik heb, ja, het stroomt hier binnen als je vraagt van, goh, wat ontbreekt er nog? Joost de Vries met In de Zon ontbreekt nog, volgens Diana. Jesse de Wit uit de Kornhoor, die zegt, ja, shame on the gang. We staan hier te werken in een keuken van 45 graden Celsius. Fijne dag verder. Ja, oké. Okay. Erik Hopman, die zegt, Viltje, harte team. Jip, oh, die had ik al gehad, dus in... Wilma Leijzer, Kleine Vogel van Zenna. Hans Peppelman. En voor de kermis iets in Varsseveld, die is daar bezig. Kevin uit Didam, Kevin en Lars, die willen Reinier Peters aanvragen. Agnes, die zegt Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk met In Mijn Armen. Dus keuze genoeg hier eigenlijk, de keuze is reuze. Maar die basketsloefjes, die zou ik er nog wel even in willen hebben. Alleen daar moet ik even verhaal mee hebben. Dus even kijken, dit reggae soundje is ook wel mooi, hè. Yannick Bloem met Zomerwind, dat is ook mooi. Van dinges, van, hoe heet ze? Van de Sunstreams. Zomerwind. Ja, dat is net wat. En mooi rustig aan, want ja, je kunt niet te hard lopen vandaag. Dat is een goed idee. Dan ga ik het gelijk bijpakken. Ga ik doen, hoor. Alleen dan moet ik er wel in starten natuurlijk. Dat is deze. Zomerwind. De Sunstreams.

heeft het bedacht. Uit Maasbracht. De zon op mijn piemel. En het is best wel lastig voor Mick Harren zelf. Want ja, het is zijn grootste hit, hè? En niet onder zijn eigen naam. Bizar, hè? Die Paul die vraagt het aan omdat zijn collega tegen een boom staat te plassen met de zon erop. Nou, ik zeg, hoe heet die collega? Maar ja, daar krijg ik geen antwoord op. Helaas. Nou. Goed. Ja, ik ga nog twee doen, zie ik. Nog twee? Of één? Nee, twee. Ik moet even opschieten. De bubbelbad van Frans Bauer had ik nog klaarstaan. Even lekker bubbelen. Ja! Het was in de tijd dat hij op een skippiebal zeg maar, naar dat bubbelbad toe hopte. Hè? Die tijd.

0: Bauer. En samen in een bubbelbad. Olé. Ja, ik heb toch nog even een verhaal over die gympies. Want er zijn mensen die vanavond hun gympies uitdoen. Want er lopen heel veel mensen met het warme weer massaal op gympies. Maar wist je dat het behoorlijk kan stinken als je ze uitdoet vanavond? En dat komt, dat lees ik hier. Dat komt namelijk, onze voeten hebben zo'n 250.000... Wat? 250.000 zweetklieren. En ja, die kunnen daar flink wat vocht produceren. En ook geuren natuurlijk. Dus in zo'n dichte sportschoen kan dat nergens heen. Dus ik doe die dingen uit, weet je, als het zo warm is. Dan hebben die 250.000 zweetklieren wat ruimte om de geuren los te laten. Nou, dat brengt mij bij het verhaal van Sammy, hè, uit België. Sam Goris.
1: Ik iets meer

0: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
1: Heb je

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.

0: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
6: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
5: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
6: 3 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekgebied starten de bedrijven die plat lagen weer langzaam op. Brandweer houdt een oogje in het zeil. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil en daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die pas geleden werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter... op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op de 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
14: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
16: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven Vanette Recycling.
17: Goeie donderdagmiddag, je luistert Radio NL met de actuele ANWB verkeersinformatie. 1 file op de A59 Den Bosch-Zonsheel tussen Dussen en Hooipolder 10 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A4 Antwerpen-Rotterdam 241.6. De A12 Utrecht-Duitse grens bij 133.9. A16 Rotterdam-Breda bij 45.8. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.8. De A35 Enschede-Almelo bij 69.3. Goeie reis.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Ivo Pasveer!
17: Lekker, full force, richting het weekend. Het is donderdag en de Gebroeders Co. Hoor je naar Vincent.
18: Dit is de muziek van...

0: weet je, er zijn dingen waar je je echt voor moet schamen en dingen waarvoor je dat absoluut niet moet doen. En heerlijk toch om af en toe een klein beetje fout te zijn. Daar hoef je je absoluut niet voor te schamen. Af en toe even dat trainingspakje aan. Happy hardcore op de radio. Misschien zo'n foute zonnebril er nog bij die ook nog een beetje flikkert. En dan heb je echt een fantastische middag als je op een festival bent. Wij zijn proud to be fout. Gebroeders Co. Deze week te horen bij Radio NL en onlangs Hollandse Nieuwe. Het is donderdagmiddag. We kruipen richting het weekend. Het is vandaag ook Duitse donderdag. Ik zeg het dan verkeerd. Deutsche Donnerstag of Duitse Donderdag. Dat is het. Je moet het niet samen gaan voegen, want dan gaat het helemaal verkeerd. En daarom vandaag eventjes een paar Duitse surprises aan je voorschotelen. Waaronder deze Duitser gaat door het leven als Bernard Uithof. Maar zingt gewoon in het Nederlands. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Danny Christian. Besame mucho.
1: In een

0: Een hit kent vele vaders of moeders. Ja, dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Hè. Dat gebeurt wel veel vaker. Covers hier, covers daar. Zo is het liedje wat je net hoorde van Davina Michel natuurlijk ontstaan in het tv-programma Beste Zangers. En het origineel van het liedje komt van Glenn Faria, artiestenaam Fit. En dat klinkt zo toch weer heel anders dan die van Davina.
1: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang.
0: Maar goed, ja, dan zijn er natuurlijk ook weer artiesten die willen meeliften op het succes. En dan krijg je versies zoals die van Frankie.

0: Dan is er ook nog een happy hardcore versie van dit liedje. Maar weet je wat? Die ga ik je besparen.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT, in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld en Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Bij Bosveld en Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
5: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

Ja, misschien dat je dit ook wel herkent. Je gaat de dingen van je ouders pas waarderen als je ouder bent. Ik ben zelf inmiddels 28 jaar, geboren in 1998. Prachtig jaar was het. Ik weet er zelf niet zo heel veel meer van, maar goed, dat terzijde. Wat ik nog wel weet is dat toen ik jong was, jaar of 3, 4... Als we op vakantie gingen, dan had mijn vader altijd een cassettebandje... met op dat cassettebandje het hele album, alle hits van Agda en de Munnik. Hè. Daar stond dan De Kapitein deel 2 op, Niet of Nooit Geweest... Ren Lenny Ren en natuurlijk ook dit liedje... Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik... die je zojuist hoorde bij Radio NL. Maar goed, ja, weet je, als kind en later ook als puber denk je van... Ach nee, dat ben ik niet, hè, die troep van mijn ouders. Ik heb mijn eigen muzieksmaak. Ik bepaal zelf wat ik leuk vind. Ja, totdat je dus wel fan wordt van deze mannen. En dat moment dat had ik een jaar of 3 geleden. Toen had ik mijn vader uitgenodigd om mee te gaan naar de Ziggo Dome. Waar de grote reunie was van Agda en de Munnik. En als je dan dit liedje live hoort met live instrumenten. En natuurlijk Paul en Thomas in dit liedje live zingen. Och man, kippenvel over mijn hele lijf. Echt waar.

Frank van Etten en DJ Madman bij Radio NL. En mijn hart gaat boem boem. Ja, een liedje over een prachtige, mooie vrouw waar je hart sneller van gaat kloppen. En dat is des te grappiger als je weet wat de vorige hit van DJ Madman...

0: Ja, dan is het ineens wel een hele andere tone of voice, zullen we maar zeggen. Je luistert Radio NL. Zometeen jouw kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt in...
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de dag.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl,
4: jouw klus, onze tools. Kijk hem gaan. Oom en Cor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Vleugelvloeren, voor elke vloer. PVC, laminaat, hout en meer. Kijk op vleugelvloeren.nl.
7: Vleugel geeft je vloeren.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
9: Gritter Chalets en staakcaravans.
6: Vleugelvloeren. Ook voor interieurstyling.
7: Vleugel geeft je vloeren.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
13: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
12: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
13: 4 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. Arbeidsinspectie en onderzoeksraad voor veiligheid bekijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als de trekkers wegen blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. En dat valt best mee, zegt een woordvoerder, als je ziet hoeveel belangstelling er was voor de zonsverduistering. Een echte Van Gogh herkennen doe je niet door te kijken of zijn handtekening onder een schilderij staat. Want die zette hij maar onder 1 op de 7 schilderijen, blijkt uit onderzoek. Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening of een eerste opzet. Als Van Gogh echt tevreden was, zette hij er een krabbel onder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
19: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
20: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
23: En door
24: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
25: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met vooral files met een bijzondere oorzaak. Die vind je op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof aan het Veen door een bermbrand, 25 minuten. De A12 Duitse grens Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. Ongeluk gebeurd, kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam, 10 minuten. En ook daar komt dat door bermbranden. Onder flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 108.0. De A17 Roosendaal-Dordrecht 6.3. A27 Almere-Utrecht 112.0. De A35 Enschede-Almelo 69.3. En de A50 Zwolle naar Apeldoorn bij 213.2. Goeie reis.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Eva Pasveer!
25: En we gaan zo meteen even vieren dat het Duitse donderdag eerst. Eerst Django Wachter en dit zijn Nick en Simon.
28: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zijn naam Django Wachter en zijn bijnaam Hete Hitmachine. Want ja, alle liedjes die hij maakt, daar stijgen de temperaturen van, toch? Het is 30 graden buiten, jongens. Ja, en ik kan geen hard bewijs vinden dat dat door dit liedje komt. Maar ik heb wel zo'n vermoeden. Hollandse Nieuwe deze week en daarom extra vaak te horen bij Radio NL. Hey, van harte welkom bij de middagshow. Zometeen jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Vers van de pers is net klaar en net binnen. En hij kan zometeen in jouw handen liggen en in je kledingkast verdwijnen. Als je meedoet met het spelletje van de dag, dat gaan we zometeen weer doen. Ra, ra, ra, van wie is de la, la, la? Maar eerst, lieve Leute, dames en heren. Heute is die Deutsche Donnerstag bij die Radio der Niederlande, Radio NL.
1: Nou, onder meneer.
2: Ja.

0: Ik heb dus nooit geweten dat dit best wel een grote hit is geweest. Ons stamcafé Frans-Duits hoorde je zojuist bij Radio Orel. Totdat ik een aantal jaar geleden moest optreden als DJ bij een studentenvereniging in Groningen. En je weet, de Groningen, grote studentenstad, studentenverenigingen. En die hebben ook hun eigen stamliedjes, hè? Liedjes die ze altijd luisteren. En dit stond bovenaan hun playlist Frans-Duits met Ons stamcafé. Nou, inmiddels is dat wel weer een aantal jaar geleden. Het zullen wel ex-studenten zijn. En daarom ook even de vraag aan jou. Wat is de overeenkomst tussen ex-studenten en Frans-Duits? Ja, ze dronken allemaal 6 liter Bacardi in de week.
1: Het spelletje van de dag.
0: Ja, dat was vandaag in het nieuws, hè, dat Frans vroeger wel 6 liter Bacardi in de week dronk. Maar daar is hij vanaf, doet hij absoluut niet meer. Want het is hartstikke ongezond en dat is alleen maar goed. Hè. Uiteindelijk komt verstand met de jaren, zullen we maar zeggen. Hey, het is tijd voor het spelletje van de dag op deze donderdag. Ra, ra, ra, van wie is de la, la, la? Je hoort zo meteen een opgave. Aan jou de vraag, wat is de titel en de artiest van de opgave achter de la, la, la? Kan van een Nederlandse band of een Nederlandse artiest zijn, maar let op, het kan een Engelstalig liedje zijn. Oké, ben je er klaar voor? Dit is de opgave van vandaag.
2: Ja, la, la, la, ja, la, la, ja, la, ja, la, la, la, la, la.
0: Oké, even een makkie vandaag, jongens. Ah, deze is heel makkelijk. Nou, score dat Radio NL T-shirt. Titel en artiest.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: MasterTools.nl, jouw klus onder tools.
4: Heb je trek? Hey!

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan.
7: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
8: Radio NL.
9: Weerbericht.
10: Ja, de zomer bereikt vandaag en morgen een nieuwe climax. Opnieuw wordt het uitzonderlijk heet, dat merk je nu al. Het is vandaag 30 tot 36 graden. Maar morgen dan kan de temperatuur lokaal zelfs oplopen richting de 38 graden. In het weekend volgt er wel een weersomslag. De temperatuur daalt, de bewolking neemt toe en er is kans op een enkele regen- of onweersbui. En dat is dan ook het begin van een wisselvalligere periode. Het is exact 4:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er zijn 4 mannen opgepakt omdat ze via Schiphol verdovende middelen zouden hebben ingevoerd. Marsusee kreeg ze in het vizier na een groot onderzoek naar personeel dat op het vliegveld werkt. Bij een explosie in Rotterdam Europoort is niet alleen een dode gevallen, maar er zijn ook 6 gewonden. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is door onder meer de onderzoeksraad. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken of ze echt allemaal schade hebben door in de zon te kijken, kunnen artsen nog niet zeggen.
10: Oké. Ja, ik wil het niet zeggen hoor, maar er is zoveel gewaarschuwd. Ja, als je dan alsnog in de zon kijkt, is dat wel een beetje je eigen schuld. Toch? Vind ik wel. Goed, ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Er staan voornamelijk files met een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Die vind je op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. 11 minuten door bermbranden. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Vilsen en Akersloot. 40 minuten door een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht. 20 minuten. En de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Wormond en Ommerdijk een kwartier door een ongeluk op de A4. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 106,8. De A2 Eindhoven-Maastricht 234,3. A12 Arnhem-Utrecht 75,0. De A27 Almere-Utrecht bij 112,0. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij 164,0. Hey, dit is de opgave van vandaag in Ra-Ra-Ra. Van wie is de la-la-la?
12: Ja-la-la-la. Ja, la, la, ja, la. Ja, la, la, la, la, la.
10: Denk je het weten? App titel en artiest nu in de Radio NL app. En maak kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt. Succes!

0: Zondag stond hij nog op de Radio NL Zomertoe. Raymond Hermans en in de boeken.
1: Het spelletje van de dag.
0: En dit keer kwam hij niet rechtstreeks uit Mallorca gevlogen. Dat is wel eens eerder gebeurd, hè, dat hij een zomervakantie in Mallorca had, waar hij lekker aan het optreden was en dan speciaal voor de Zomertoe even terugvloog. Nee, dit keer was hij gewoon lekker in ons mooie Nederland. Want ja, waarom de warmte opzoeken ergens op een van de hete eilanden in het zuiden van Europa, als het ook kan in Nederland, hè? Morgen 38 graden, ik zeg het maar eventjes. En waar kun je dan beter in vertoeven dan in een lekker Radio NL t-shirt? Nu te winnen als je meedoet met het spelletje van de dag. En dat spelen we vandaag met Kirsten Keizer uit Nijbroek in Gelderland. Hey Kirsten, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, jij bent wel op vakantie geweest.
2: Ja, dat klopt.
0: Waar ben je naartoe geweest?
2: Oostenrijk en Kroatië.
0: Kroatië, maar dat is mooi.
2: Ja, maar het was wel heel warm.
0: Ja, hoe warm was het in Kroatië?
2: Volgens mij de warmste dag was 38 graden, maar er stond gevoelstemperatuur 44.
0: Wauw, ja, dan heb je het liefst gewoon helemaal niks aan, kan ik me voorstellen.
2: Ja. Het was het zwembad en schaduw, meer was het niet.
0: Precies, nou ja, dat klinkt heel vervelend, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Nee, maar Kroatië, ja, het is een beetje een onontdekt land nog. Maar ik ben er een jaar of twee geleden geweest en ik was eigenlijk wel verbaasd. Het is echt ontzettend mooi daar.
2: Klopt.
0: Waar zaten jullie?
2: Waar zaten wij? Een eilandje, Kres, en dan helemaal op het puntje.
0: Nou, een mooie vakantie gehad, hoor ik al.
2: Zeker.
0: Goed, tijd voor serieuze zaken. Dit is de opgave in het spelletje van de dag, Kirsten.
3: Ja, la, la, la, ja, la, la, ja, la.
0: Weet je, de afgelopen dagen heb ik het steeds ietsjes moeilijker gemaakt, maar vandaag easy peasy, denk ik.
2: Dat denk ik wel.
0: Vertel, wie is dit? Titel en artiest wil ik van je weten.
2: John de Bever met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
0: Ja, natuurlijk! Kirsten Keizer uit Nijbroek, van harte gefeliciteerd. Jij wint als een van de allereerste Nederlanders het gloednieuwe Radio NL t-shirt. Hoe blij ben je daarmee?
2: Yay, dat is echt leuk.
0: Nou, veel plezier ermee.
2: Dankjewel.
4: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik.

0: snel.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: wereld bij Radio NL en Cheerio. Ik kijk even op. Het is zo'n smartwatch. Moet even kijken. 5 uur, jongens. Och. Uurtje lekker los. Zometeen bepaal jij 60 minuten lang de playlist hier op Radio NL. Van echte piratenklassiekers tot dikke hectiek. Van kwaliteitsmuziek tot aan echte Hollandse hits. Alles mag, alles kan. Maar wat wil je horen? Bel maar naar de studio.
1: 088 0200 100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL. Klik rechts onderin op berichten. Hè? En de DJ leest het meteen.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en sta-caravans.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
9: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
8: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmer de tijd op
9: 5 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen. De gegevens doorverkopen of los geld vragen. En ook zouden ze Philips hebben gehackt. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die bang zijn oogschade te hebben. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Dat ze ook echt schade hebben, hoeft niet per se. Een paar moeten langskomen voor verder onderzoek. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. De Marechaussee heeft na een groot onderzoek naar invoer van verdovende middelen via Schiphol 4 mannen opgepakt. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een drugslab in België. Het onderzoek richtte zich op mensen die bij de vrachtafdelingen werkten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan en daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Het is niet precies duidelijk wat voor verwondingen ze hebben. En er was ook een stroomstoring en een brand in de buurt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Met 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
17: Mastertools.nl.
14: jouw klus onze tools.
17: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
18: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook. Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
22: En door
23: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
24: Goedemiddag, 5 uur geweest. Zometeen op Radio NL. Het uurtje lekker los. Wat wil jij horen? Stuur het nu in via de Radio NL app. Eerste blik op de wegen ANWB Verkeersinformatie. Er staan voornamelijk files met een bijzondere oorzaak. Vooral in de Randstad. Bijvoorbeeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. 12 minuten door een ongeluk. De A10 Driehoek Koenplein tussen Amsterdam-Buitenveldert en Zeeburg. 40 minuten. A29 Bergen op Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Barendrecht. 6 minuten. En de N246 Beverwijk-Westgrafdijk tussen de aansluiting met de N514 en de aansluiting met de N244. Momenteel 10 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A6 Joure-Emmeloord bij 305.1. De A12 Arnhem-Utrecht bij 75.0. A15 Rotterdam-Gorkum bij 74.6. A28 Utrecht-Zwolle bij 21.5. En de A67 van de grens naar Eindhoven bij 5.9. Goeie reis.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: En de komende 60 minuten ligt in jouw handen. Wat wil je horen? Laat het nu weten in de app.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

0: dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik was nog even de groeten, joh.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
3: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
4: Lekker los.
5: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je...
6: Uno,

0: binnenkort kun je weer stemmen, hè, op de zomerhits top 10 via de site van Radio NL. En dit is wel een kans hebben hoor. Rutger van Barneveld hoor je. Uurtje lekker los. Maas uit Breda, die stuurde een berichtje in de Radio NL. Wij zijn op weg naar huis met onze kleinzoon Jace vanuit Zeeland. We willen graag Ik wil de zon zien zakken in de zee van Rutger van Barneveld. Nou, hierbij gedraaid. En dat kun jij ook doen, hè. Als je nu denkt van, joh, waarom draait hij het liedje van Wim wel en die van mij niet? Nou, de kans is dik aanwezig dat je hem gewoon niet aangevraagd hebt. Download nu de Radio NL app, stuur een bericht via de berichtenbox. En wie weet hoor je jouw liedje zometeen voorbij komen. Hey, Leanne uit Ede, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ik vind dit zo lief, hè. Jij vraagt geen liedje voor jezelf aan, hè. Dat is logisch, hè. De meeste mensen vragen een liedje voor zichzelf aan. Jij vraagt een liedje aan voor jouw zoon Nolan van 9 jaar.
1: Klopt.
0: En dit is ook, dit is ook een beetje in het kader van muzikale opvoeding, toch, Leanne?
1: Klopt.
0: Wat wil je horen zo meteen?
1: Ja, graag het wel even. Wat wil je horen?
2: Ik heb je sleutel weggesmeten.
0: Oeh, leuk, leuk, leuk. Ik hoor het al, Janne. Jij voelt je zoon goed op. Hey, ik zet hem erbij. Fijne middag. Doei, doei.
1: Dankjewel, hè.
0: Stef Ekkel, ik heb je sleutel weggesmeten. Leuk. Ik zet hem erbij. Eerst voor Lantink uit Rode School.

0: En ook voor Wil uit Roosendaal. Goedemiddag vanaf het strand in Renesse. Graag een echte piratenplaat. Little by Little van Pleasure. Bij voorbaat dank.
1: Eerst je lekker los!

woelig als je een berichtje stuurt met... Lieve DJ. Lieve DJ. Och man, dan gaat mijn hartje toch sneller kloppen. Dat deed Gerrit uit Almere Haven. Een verzoek van Gerrit op de camping aan het Veluwemeer. Graag Stef Eckel. Nou, die heb ik zojuist ook gedraaid. En ook voor Leanne uit Ede. Dit is het uurtje lekker los. Wat wil jij horen? Jij bent de DJ in dit geval. Vraag het aan via de gratis Radio NL app. Zo stuurt Danielle uit Os. Hoi hoi, hier staat de radio de hele dag aan. Mijn vriend en ik zijn grote fan van jullie. Nu wil ik eigenlijk een liedje aanvragen voor mijn vriend. Een liedje van We See Experience op de camping. Want de barbecue gaat hier dadelijk aan.

0: Ronnie!
1: Ik ben Ronnie Raasdal en dit is de Drive-In Show op je radio.
2: Uurtje lekker los.
3: Verschrikkelijk.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Het is zonnig en vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen kan de temperatuur lokaal zelfs oplopen richting de 38 graden. In het weekend volgt wel een weersomslag. De temperatuur daalt, de bewolking neemt toe en er is kans op enkele regen- of onweersbui. En dat is ook het begin van een wisselvalligere periode. Het is 5:01. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
18: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam staat in brand. Boven het pand zijn grote rookwolken te zien. Brandweer is onder meer met een hoogwerker uitgerukt. Russische hackers hebben toegeslagen bij Shell en Philips. De twee concerns zeggen de zaak te onderzoeken. Hackersgroep is een bekende die allerlei bedrijven al voor €500 miljard heeft afgeperst. In de buurt van Rome is een explosie geweest bij een fabriek waar munitie wordt gemaakt. Er was eerst brand in het gebouw. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn.
17: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen ANWB Verkeersinformatie. Er staan voornamelijk files met een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Dit zijn de files die opvallen. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere en Lelystad, 40 minuten door een ongeluk. De A10 Komplein richting het knooppunt tussen Amsterdam Slotenvaart en Durgedam, 40 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug, 10 minuten door een ongeluk. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Leusden en Soesterberg, 7 minuten. Er is daar een onwelwording en daarom is de rechterrijstrook dicht. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. De A4 Rotterdam-Antwerpen bij 229.4. A6 Emmeloord-Muiden bij 83.0. A12 Arnhem-Utrecht 75.0. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. De A32 Leeuwarden-Heerenveen 61.7. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.2. Goeie reis.
4: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
16: Luisteraars, go!
4: Laat je brein nog even breinen.
16: Wat wil jij nog horen?
4: Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek?
16: Een feesttentje momentje?
4: Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.

0: cirkel, maar trend in jou van disco.
1: Uurtje lekker los, complete chaos.
2: De drive-in show op je radio.
3: Radio!
4: What?
3: Radio!
5: Radio NL.
6: Ja, natuurlijk.

0: door zijn naamgenoot Mike Verstegen. Een hartslag van je heupen.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
0: Ja, dit kan toeval zijn, hè? Ik heb geen bewijs dat dit Mike zelf is. Want je weet het, hè? Dat is een doodzonde om jezelf aan te vragen. Nee, ik ga er gewoon vanuit dat het een naamgenoot is. Laat ik eens een keer van het positieve van de mens uitgaan. Mike uit Scherpenzeel. Hey Ivo, graag de plaat van Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Hierbij gedraaid. En er nog plebs. En ik wist niet dat je kwaad werd. Aangevraagd door Teus uit Utrecht. Zit lekker met haar moeder en vader Hansje in de tuin in Utrecht. Nou, geniet ervan. Ik hoop dat het niet te warm is. Hey Bart uit Hogeveen, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij een beetje tegen de hitte aan het strijden?
2: Ja, we zitten lekker in de tuin onder de tent.
0: Onder de partytent?
2: Ja, lekker.
0: En is het een beetje uit te houden daarin?
2: Jawel.
0: Okay. Nou, ik zie hier ook een appje van jou binnenkomen. Jij vraagt of wij airco hebben in de studio. Die hebben wij, Bart. We hebben hier een airco staan. Alleen het probleem is... Oké, ik ga nu een radiograpje maken. Och, de hits die zijn zo heet dat de airco er niet tegen kan werken. Nou goed, en daar draag jij ook aan bij, Bart. Want jij wil ook een hete hit horen. Wat wil je horen zometeen?
2: Wendy van Oud met Spaans Benauwd.
0: Nou, daar krijg ik het ook Spaans Benauwd van. Dankjewel, fijne middag.
2: Is goed, dankjewel.
0: Gaan we eerst nog eventjes naar een appie van Koen. Hey Koen, even kijken, waar ben je? Koen, zeg het maar.
3: Ivo, voor het uurtje lekker los. Ik heb zin om te zwemmen. En ik als Leiderdorper denk dan maar aan één ding. Mart Hoogkamer.

0: voor Bart uit Hogeveen. Wendy en Spaans benauwd er ook. Aangevraagd door Patrick uit Hilsum. Dit is het uurtje lekker los met zo direct nog voor Karin uit Nijverdal. Hoi hoi, graag het nummer van André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Voor mijn collega van Voigt. Groetjes Karin. Nou, die komt er binnen nu en een minuut aan. Maar eerst...
1: De finale klapper.
0: We zometeen de lijnen opengooien van 088-0200-100. De dagelijkse traditie. Er wordt één iemand in de uitzending gehaald. En die mag het laatste liedje, de finale klapper, gaan bepalen. Live in de uitzending. Mits het liedje in de computer staat. Dat is wel belangrijk. Dus ja, dit is het moment om in te gaan bellen naar de studio. Word jij zometeen gekozen binnen nu en een minuut of vier? Ja, dan bepaal jij de finale klapper. 088-0200-100 is het gratis studionummer. Bel in en wie weet bepaal jij zometeen het laatste liedje.

Maxi gezongen dit. Met bloed, zweet en tranen. Het was de legendary André Hazes bij Radio NL. Oké, nu bellen 088-0200-100. Wie weet bepaal jij de finale klapper. 088-0200-100. Nu bellen!

0: This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, je kent de spelregels. Er wordt zometeen één beller opgenomen van de mensen die momenteel bellen naar 088-0200-100. Ben jij dat? Dan mag je de finale klapper gaan uitkiezen. Tenzij het liedje niet in de computer staat. Want ja, lastig zoeken live zo in de uitzending. Dus ja, dat is de enige voorwaarde die telt. 088-0200-100. Radio NL, goedemiddag met Ivo.
3: Met Jordi.
2: Hallo, met wie?
3: Met Jordi.
2: Hey Jordi, goedemiddag. Zeg het maar, wat mag de finale klapper worden?
3: Nou, Jan is een nummer van Bert de Steigerpijp, Frans Les.
2: Oh, Bert de Steigerpijp. Ik dacht dus altijd, die gozer die komt uit Drenthe of zo.
3: Nee, joh.
2: Dat is een Brabander, geloof ik, toch?
3: Ja, voor mij wel, ja.
2: Bert de Steigerpijp met Franse Les. Oh, mooi. Dankjewel, hè.
3: Yo, is goed.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: 13 tot en met 16 augustus. Boerenrockfestival.
8: De

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Is een lekkere van Albert Heijn.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
8: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
7: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
8: 6 uur.
1: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. Hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om los geld te vragen voor de gestolen gegevens. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden, meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en ook burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallage werd in 2010 gevraagd als informateur. Hij was 79. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. Politie zegt trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. Er heeft een grote brand gewoed in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die ontstond aan de achterkant op de 3e etage. Boven het grachtenpand waren grote rookwolken te zien. Brandweer rukte met mannenmacht uit, onder meer met een ladderwagen. Inmiddels is de brand onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
12: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
13: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
14: Geniet van de zomerzon en het lekkere eten. Binnen of buiten op het terras van restaurant El Toro in Kranenburg. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro. In het hart van Kranenburg.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
7: En door Gevenis.
0: gratis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
20: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. De files die worden korter. De meeste vertraging nog op de A10 Watergraafsmeerkomplein. Tussen Overamstel en Slotervaart, 6 minuten. Nog een file op de A10, maar dan de Nieuwemeerkomplein. Tussen Buitenveldert en Durgerdam, 7 minuten. En de A27 Utrecht-Almere. Dat is tussen Hilversum en Huizen momenteel 10 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A9 Alkmaar-Amstelveen, 56.5. A27 Almere-Utrecht, 112.0. A30 Barneveld-Ede bij 16.2. En de A35 Enschede-Almelo bij 69.3. Goeie reis.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Ivo Pasveer!
20: En lekker veel zomerse muziek op Radio NL met Joey Nicolai. En dit zijn Willem en Jan.
21: Dit is de muziek van

0: mooi liedje dit. Leonie Meijer en Jeroen van der Boom. Los van de grond bij Radio NL. Dit is opvallend. De afgelopen dagen was Rory steeds te laat, maar ik begin me nu toch al een beetje zorgen te maken. Ik krijg een appje van Rory. Bel me even. Nou ja, oké. Dan doen we dat ook gewoon in de uitzending, hoor. Ik ga hem niet even... Hè, als hij zelf te laat komt of wat dan ook... dan moet hij zichzelf ook even verantwoorden, vind ik. Toch maar even in de uitzending bellen. Hopen dat hij omneemt. Nou ja, als hij appt, zal het wel, toch?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Rory? Ivo? Waar ben jij?
1: Hallo? Ik zit in de trein.
0: Wat is dit dan weer? Gisteren hardlopen, eergisteren bij de printer. Dag ervoor, toen was je nog bij de koffieautomaat. Wat is dat met jou de laatste tijd?
1: Ja, nou, je moet weten, het was natuurlijk lekker weer vandaag. Dus ik dacht, ik ga naar Zandvoort. Want ik heb sinds een tijdje heb ik een fascinatie voor kwallen ontdekt. Dus ik dacht, ik ga naar het strand. Ga ik lekker kwallen spotten.
0: Die dieren?
1: Nee, mensen.
0: Die mensen die op het strand liggen.
1: Ja, die lagen allemaal lekker op het strand. En er waren veel Duitsers vandaag, dus dat was meteen prijs.
0: Dat kun je niet maken, vriend.
1: Jawel.
0: Ik hoef alles spotten, ja. Oké.
1: Ik had ook een microfoon mee kunnen nemen, maar ik ze kunnen interviewen.
0: Maar wat is dit nou? Je moet over 10 minuten een uitzending in.
1: Ja, dat klopt, maar ik ben er bijna. Wacht, ik moet nog... Hierna moet ik nog één station. Ik weet niet of je dat hoort op de achtergrond daar zo, ja?
0: Ik hoor...
1: Ik moet nog één station naar station Sneek.
0: Dit is Sneek Noord.
1: Ja, maar ik moet er nog eentje. Dus ik ben er zo, maar ik ben van de strakke timing. Ik sta er precies om 6:30.
0: Nee, hou toch op, man. Dit is basic radioles, hè? Je bent altijd op tijd voor je uitzending.
1: Ja, maar de grote jongens in Hilversum die komen ook op het laatste moment binnen. Dus dan kan ik het ook wel een keer.
0: Och, jongens, we gaan ons meten met de grote jongens in Hilversum. Ik hoor het al.
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou, jij bent dus bijna bij station Sneek.
1: Ja, inclusief kwallen. En wil je toevallig ook nog kwallen of dat niet?
0: Nou, dat valt wel mee, maar ik vraag me wel af...
1: Ja, niet al de hele middag te kwallen.
0: Station Sneek is nog wel 10 minuten lopen volgens mij, toch?
1: Ja, maar dat komt wel goed. Doe jij even het weer en 2 plaatjes?
0: Wacht.
1: Oh, wacht.
2: Het volgende station is... Smits.
1: Ah, station kijk, ja. Nee, dan kan ik hier zo Sneek uitstappen. Dan ren ik naar de studio.
2: Links uitstappen.
0: Nou, ik zou zeggen...
1: Doe jij nog even 2 liedjes en een reclameblok, dan ben ik er wel.
0: Stap snel uit en ren naar de studio. En alsjeblieft, ja, Rory, wees morgen wel een keer op tijd, oké?
1: Ja, ik ben op tijd. Dat beloof ik.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
6: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
7: Radio NL.
8: Weerbericht.
9: Het is zonnig en vanavond blijft het nog lang warm. Morgen kan de temperatuur lokaal zelfs oplopen richting 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag. Temperatuur daalt, de bewolking neemt dan toe en er is kans op een enkele regen- of onweersbui. En dat is het begin van een wisselvallige periode. Dus ik zou zeggen, morgen geniet ervan zolang het kan. En dan Radio NL Verkeer van de ANWB. 5 files gemeld. Dit zijn de belangrijkste. A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. 7 minuten extra. En de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. En daarom heb je 6 minuten extra. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. Op de A6 Lelystad-Muiderberg. Onder andere bij 83.0. De A7 Den Hoever-Bolzwart bij 108.0. A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.5. A12 Maarn-Utrecht 75.0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. A27 Almere-Hilversum 112.0. A35 Enschede richting Hengelo bij 69.3. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 213.

En je hoeft niet altijd 6 te gooien. Maar ja, tijdens een potje mens erg je niet, is dat wel heel lekker natuurlijk. Zo, een bijzonder goedenavond. Welkom. Het is de avondshow van Radio Waddel. Donderdag 13 augustus. Bijna 24 uur na de eclips. Na de zonsverduistering. En het is ergens een beetje, ja, net als na oud en nieuw, hè, met vuurwerk. Heb je alle vingers nog? In dit geval kun je nog zien. Heb je geen oogschade? Ja, mooie vriendin van mij, die sprak ik vandaag. Die zei, ja, ik heb dat elke dag, oogschade. Dat bleek dus oogschaduw te zijn. Nee, dat is flauwekul. Welkom, het is de avondshow van Radio RL met Saskia en Serge zometeen. En nu helemaal Hollands. Dit is Vlieg Nooit Te Hoog. Aan de

Radio Barel en Rijn Mercia. Door de jouw ogen. En ook nog Saskia en Serge, toepasselijk op een dag als vandaag. Pilsje in de zon, ja. Hopelijk kun je die nog even nemen, vandaag of morgen. Daarna wordt het dus een beetje wisselvallig. Maar het is een mooie avond om lekker in de tuin te gaan zitten, op de camping, waar dan ook, met een pilsje in de hand. Zo is het ook natuurlijk. Of ja, een colaatje mag natuurlijk ook. Het is de avondshow van Radio Barel. René Karst hoor je zometeen. En dit is Corrie Konings. Er hangt iets in.

Dun. Ah, daar zat hij inderdaad. Mooie eerbetoon deed zijn zoon, hè, Thomas Karst, bij de Radio WDL Zomertour afgelopen zondag. Het was René Karst en Soms zit er tegen op Radio WDL. Het is donderdagavond en zometeen doen wij een klein rondje van het belangrijkste onbelangrijke nieuws, oftewel het komkommernieuws. Ja, ik zit voor het laatst deze week in de avond, dus het zal waarschijnlijk ook volgende week dan weer over zijn met het komkommernieuws. Dus dat doen we ook voor het laatst eigenlijk dan, want morgen is er natuurlijk weer geen regels vrijdag. En vanavond zit daar wel een bijzonder verhaal in. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel drankjes, hè. Als je die wat langer laat staan, dan worden ze lekkerder. Dat is bijvoorbeeld van wijn, hè, wordt dat gezegd. En champagne is dat ook het geval mee. Bier in sommige gevallen. Ik hoor dat het eigenlijk vooral met alcohol te maken heeft in dit geval. Maar is dat ook met eten? Specifiek met chocola. Er is een hele oude chocoladereep teruggevonden. Ik weet niet of hij nog lekker is, of je hem moet willen opeten. Maar er is wel iets anders bijzonders mee. Wat het is, hoor je zo. Yeah.

0: voor elke vloer. PVC, laminaat, hout en meer. Kijk op vleugelvloeren.nl.
1: Vleugel geeft je vloeren.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn Cor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
0: Vleugelvloeren. De grootste PVC-collectie van Nederland.
1: Vleugel geeft je vloeren.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
13: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
12: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
13: 7 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade en de tram is ontspoord. In het Brabantse Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen. En overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Partijgenoot Job Cohen is flink geschrokken en verdrietig over het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen, zei hij op Radio 1. En ook pro-leider Jesse Klaver reageert. Hij noemt Wallagen een zachtaardige en buitengewoon intelligente man. Een echte sociaaldemocraat die altijd met een open blik naar de wereld is blijven kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
18: In Kranenburg, Duitsland, vindt u restaurant El Toro. Een sfeervol restaurant met een ruime keuze aan steekspecialiteiten en balkongerechten. Dit jaar al 30 jaar een vertrouwd adres. Tragan heet u van harte welkom. Restaurant El Toro, in het hart van Kranenburg.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
20: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
21: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
23: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
24: Een hele goede avond. Dit is Radio Mareel en de verkeersinformatie. 5 files en er staat er eentje op de A12. Dat moet ik zeggen. Arnhem-Oberhausen richting Duitsland. 7 minuten, zegt de ANWB. En de A76 Geleen richting Keulen. Ook richting Duitsland. 6 minuten. De weg is daar afgesloten. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56,5. De A12 Maren-Utrecht 75,0. De A17 Roosendaal-Moerdijk 6,6. De A27 Almere-Hilversum 112,0. De A28 dan Amersfoort-Zwolle bij 59,9. A35 Enschede-Hengelo 69,3. En de laatste voor dit moment op de A50 Zwolle-Apeldoorn 213,2.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Rory Jonker, ga!
24: Ja, en lekkere muziek voor op de Dolle Donderdag met Danny Christian zometeen. En nu Jeffrey Kuipers.
25: Dit is de muziek van

0: koude duik vindt niemand erg hoor op een dag als deze, denk ik. Danny Christian.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd. Ook bij Radio NL.
0: Ja, alsof dat iets positiefs is. Nou, wel leuk eigenlijk, want dan komt van dat hele onbenullige nieuws bovendrijven. En dat doen we elke dag even een klein overzichtje van in de zomeravondshow. Ja, dit is een mooi verhaal. In Engeland is een 35 jaar oude marsreep gevonden. Hij werd ontdekt door een vrouw die met haar schoonmaakbedrijf een huis aan het opruimen was. Ja, ik weet niet of je hem nog op moet willen eten, maar er was wel iets opvallends aan. Hij gaat nu viraal op internet, vooral omdat hij 65% zwaarder is dan de mars van nu. En dat zou dan weer bewijzen dat het eten in de supermarkt steeds kleiner wordt. Ja, dat klopt wel, ook als je bij ons gaat kijken. Je hebt natuurlijk het bekende voorbeeld met de zakjes chips. Die worden kleiner en er gaat minder in zitten. En het wordt allemaal duurder ook. Dus wat dat betreft leefden we maar 35 jaar geleden, hè? Zou je bijna zeggen. Ander mooi verhaal uit Hollandse Veld. Een flitspaal daar, die is vorig weekend beschadigd geraakt bij een explosie. Zou wel niet per ongeluk zijn gegaan. Klein detail, hij stond er nog geen 24 uur. Hij was er neergezet omdat hij op de bewuste weg, omdat daar vaak te hard wordt gereden. Maar ja, nu doet de flitspaal dus al niet meer. Is hij onbruikbaar. Ja, en als je in Hollandse Veld woont, dan weet je waarschijnlijk ook om welke weg dat gaat. Dat weet ik zeker. En ja, je kent ze wel, allemaal van die online forums en dating apps en dat soort dingen, WhatsApp groepen, allemaal om vrienden te maken. Het is makkelijker dan ooit om dat te doen. Maar er is een onderzoek geweest, om toch kiezen we vrienden nog steeds op dezelfde manier zoals onze verre voorouders dat deden. Dus moet je echt voorstellen, de prehistorie en dat soort dingen, ja, daar hadden ze eigenlijk ook al vrienden. En wij kiezen diep in ons hart nog steeds op dezelfde manier vrienden. Want de hamvraag die je brein onbewust stelt is: zou deze persoon een goede jager-verzamelaar zijn geweest? Ja, dat gaat inderdaad heel onbewust. Ik weet niet, als jij nieuwe vrienden maakt, of je daar heel bewust over nadenkt. Maar ja, ik in ieder geval niet hoor, nee. Nou ja, wel leuk om te weten natuurlijk hoe je dan vrienden maakt. Als je dit weekend ergens in de kroeg staat, je leert iemand kennen, dat je dan toch vraagt, zou dat een goede jager-verzamelaar zijn geweest? Ik ben benieuwd of dat werkt, ook als openingszin of zo. Ik zit even te denken aan leuke liedjes met vriendschap. Zullen we dan even een vriend doen van André Hazes? Ja, die vriendschap loopt wel mis, maar goed. Wel een mooi liedje.

een liedje over vriendschap. Het goede doel met vriendschap had ik natuurlijk ook kunnen draaien nog. Van Geert uit Sneek, die gaf die suggestie. Deze is ook mooi toch. André Hazes en een vriend hoorde je bij Radio RL. Waar de luisteraars mij elke dag weer blijven verrassen. Sowieso met alle leuke muzikale suggesties die de hele dag doorkomen. Het lukt jou als luisteraar van Radio NL nog steeds elke dag om een DJ te verrassen. Of ik dat nou ben of een van de collega's. Er komen echt serieus waar elke dag liedjes binnen die wij niet kennen. Waarvan wij denken, oh, misschien wel leuk om een keer te draaien. Maar ook met andere dingen. Want weet je nog dat ik net vertelde over die flitspaal die was opgeblazen in Hollandse Veld. Er komt nu een berichtje binnen van een luisteraar. Ik zal zijn of haar naam niet noemen. Maar er staat hier... Die flitspaal is opgeblazen door een goede luisteraar van Radio RL. Dus iemand van onze luisteraars die heeft dat gedaan. Oei, oei, oei, oei. Ja, ik weet, aan de ene kant mag het natuurlijk niet. Maar aan de andere kant voel ik ook een soort van, ja, halve trots of zo. Het was dan wel weer een van onze luisteraars. En die heeft toch het nieuws gehaald. En die heeft denk ik een hoop mensen een paar boetes bespaard. Dat ook. Dus ja, moeten we daar trots op zijn of niet? Ik denk het toch ergens wel. Je bent bij Radio Barel, Robert van Hemert, zometeen.

0: vandaag?
1: Ja, binnenkort gaat hij weer open. Het gaat niet zo heel lang meer duren. De stembus voor de Radio Barel Zomerhit 2026. Gaan we op zoek naar de beste zomerhits van dit jaar. En ja, er zijn natuurlijk twee die wat dat betreft gaan strijden om de nummer 1 naam, wordt verwacht. Rutger van Barneveld en Justin de Wild. Dat had jij ook bedacht natuurlijk. Maar deze, ja, vlak deze ook niet uit, zou ook maar eens een goede kans hebben kunnen zijn voor de nummer 1. En anders wel een plek in de top 3. Het was Robert van Hemert en Zandloopster bij Radio Rail. Ja, op eind augustus, daar gaan we het uitzenden. 31 augustus. Ik weet niet of ik daar al heel veel over mag zeggen, maar dan gaan we allemaal leuke dingen doen. Gaan we die lijst uitzenden. Dat duurt nog wel even. Ik bedoel, we zitten pas halverwege augustus. Laten we ook gezellig nog even lekker gaan genieten van die zomer. Want hij is nog zeker niet voorbij. Morgen nog een mooi dagje. Misschien als je in de gelegenheid bent, misschien gewoon even lekker zwemmen. Zou mooi zijn, toch?

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig. Hey.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,75.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Klaar voor een frisse start?
4: Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja. Au.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

Robert Pater, blijf toch bij Radio Wadeel. Hey, heb jij zin om de zomer zometeen even door je radio te horen knallen? Dan moeten we wat mij betreft zijn bij de 3J's. Ze hebben een nieuw liedje uit, dat hoor je zo. En nu Arne Jansen.

een gezellig liedje is dit, zeg. Dit is echt, ja, een soort van zomerfeest op de radio. De nieuwe van de 3J's. Ja, die scoren ze op de valreep van de zomer. Toch ook nog even een lekker zomerhitje. Je zit in mijn hoofd, heet hun allernieuwste. Radio RL, die stelde je daar uiteraard even aan voor. Ja, dit is echt zo'n liedje. Hiervan krijg je zin om gewoon al je vrienden te bellen. Gewoon lekker een barbecue'tje te organiseren. En de avond heel lang te laten duren, toch? Zoals Ruud en Mieke ook deden. Dit is Wesley Bronkhorst. Hij is open.

alweer bezig sinds het jaar 2000. Dus dat betekent eigenlijk dat ze vorig jaar ook alweer 25 jaar in het vak zaten. En sindsdien heel veel mooie liedjes voortgebracht. Het waren Lucas en Gea, Net dat beetje meer was een van die mooie liedjes. En dat hoorde je zojuist bij Radio RL. Dit is Ray Benjamin.

0: Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Wanneer bij jou de beste gedachten komen? Bij mij is dat op twee momenten. Of als ik een keer 's nachts wakker lig, om de een of andere reden. Of als ik onder de douche sta. En nou stond ik vorige week een keer onder de douche. Toen dacht ik, ja, interessante gedachten. Stel, er zou nu een reunie zijn van je middelbare school. Zou je dan gaan? Ik zat er echt over na te denken. Ik was vroeger ook geen populaire jongen. Maar ja, deze Marianne ook niet. En als je dan Jan Lelieveld hoort, zou je dus misschien juist wel even moeten gaan. Je hoorde Marianne van Jan Lelieveld zojuist op Radio RL. Richting 8 uur en dat betekent zometeen ook weer het Rondje Nederland. Ik vind het heel gezellig als je even meedoet. We gaan namelijk weer peilen wat iedereen aan het doen is. Of er nog een beetje hard gewerkt wordt. Dus zit je te luisteren vanuit de vrachtwagen nog. Vanuit de pakketjesbus. Misschien wel vanuit de pakketshop. Ik zie die alweer voorbij komen, namelijk uit Veenendaal. En Henriette uit Slagharen, die meldt zich ook alweer. Dat zijn de vaste gasten in het Rondje Nederland. Maar jij bent ook van harte welkom om even je te delen wat je op dit moment aan het doen bent. Deel dat met heel Nederland. En dat kan heel simpel met een tekstberichtje of spreek even wat in de app van Radio RL. Dit is Monique Smit.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora.

0: bol.com/snelbakkers. Anders grijp je mis.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
3: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
2: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
3: 8 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is DAP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. In het zuiden van Engeland, vlakbij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op een kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Goedenavond, dit is Radio Wadeel. En wat ben jij op dit moment aan het doen? Ik wil het heel graag van je weten, zometeen in het Rondje Nederland. Dus deel het vooral even, laat het weten in de app van Radio Wadeel. Doe mij verkeersinformatie, 4 files gemeld door de ANWB. Dit zijn degenen die eruit springen. A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens heb je 10 minuten extra. En 13 minuten op de A50 Arnhem-Apeldoorn richting Hoenderlo. Daar staat een defecte vrachtwagen. Dan zijn er ook een paar snelheidscontroles gemeld op de A2. Weert echt bij 202.0. De A12 is er ook bij, dat is Maren-Utrecht 75.0. De A9, dat is Alkmaar-Haarlem bij 56.5. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.9. A35 Enschede-Hengelo bij 69.3. En de laatste die ik vanavond ga voorlezen staat op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.2.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Zometeen even ordinair meezingen. Stef Ekkel, Jammer dan komt eraan. En eerst Sieneke.
1: Dit is de muziek van...

0: onverwoestbaar deze Stef Ekkel, hè? Jammer dan, hoorde je bij Radio Wereld. Het is 8:12. Goedenavond, dit is de avondshow. En tijd om eens even te kijken in de Radio Wereld app. De inbox die staat open, want we doen het rondje Nederland. En ik vind het heel leuk om even van jou te horen wat je aan het doen bent. Het mag gewoon heel simpel zijn, hè? Als je gewoon lekker in de tuin zit, een beetje aan het genieten bent van het lekkere weer of zo, laat van je horen dan. Spreek even wat in of doe een tekstberichtje. Ja, of misschien wordt het nog wel gewerkt, zoals Matthijs uit Zevenhoven. Die zegt, goedenavond Radio Wereld. Jazeker zijn we nog aan het werk. Met dit warme weer lekker trekkers aan het verversen, want dan kunnen ze er morgen weer lekker tegenaan. Veel succes met de uitzending. Nou, dankjewel Matthijs. En jullie ook heel veel succes daar, zou ik zeggen, met het trekkers verversen. Yvonne uit Muntendam, die heeft ook een mooi taakje vanavond. Die is druk met lamellen kort maken en ophangen. Verven, et cetera. Druk bezig met klussen in ons nieuwe huisje. Oeh, altijd leuk. Veel plezier daar en geniet van jullie nieuwe huisje, Yvonne. Altijd fijn natuurlijk. Dan is hij daar weer, onze grote vriend uit Klazinaveen. Hey Daan, goedenavond.
1: Hey, Rorion, goeie.
0: Hey.
1: Goedenavond, kerel.
0: Hallo.
1: Ja, ja, ik zit weer lekker met de benen omhoog in de lucht. Lekker naar jou te luisteren.
0: Ah, gezellig. Leuk dat je erbij bent weer, Daan. Oh, ja.
1: Zo.
0: Wat zo? Mag ik iets voor je draaien nog, Daan, of niet?
1: Dave Dekker.
0: Oh.
1: En draaien met zijn Vespa.
0: Oh ja, Dave Dekker met de Vespa is inderdaad wel een leuk liedje, ja. Annemiek uit Veenendaal zegt, hoi Rory, Lena en ik zijn nog druk bezig bij de pakketshop en vandaag hebben we hulp van Gijs. Mocht je in de buurt zijn, de koffie staat klaar. Nou, ik ben niet in de buurt helaas, Annemiek, maar...

Ik roep iedereen op, mocht je in de buurt zijn van Veenendaal, de pakketshop is nog open. Dat is één ding dat zeker is. En dan is er een berichtje van Gerrit uit Wolvenga. Die zegt, nou, ik ben heerlijk achter huis, prachtig weer en jarig zijn. Wat zeg je me nou, Gerrit? Ben jij jarig? Nou, bij deze gefeliciteerd. En ik zat even...

0: Hippen de piep!
1: Hoera! Ja, mooi. Gerrit, vaste luisteraar van Radio Marel, die is jarig. Dus dan moet je ook even gefeliciteerd worden natuurlijk. Of je nou vaste luisteraar bent of voor het eerst luistert, dan was natuurlijk net zo dat hetzelfde onthaal geweest. Maar iemand die jarig is, moeten we feliciteren natuurlijk. Nou, het rondje Nederland gaat verder zo meteen. Ik hoor het al, het is nu al gezellig. Dolle donderdag is het niet voor niks. Laat nog even van je horen via de gratis app van Radio Marel. Dit is Amar, stem.

0: Hans Veurink.
1: Een avond voor in de boeken. Nou, eens even kijken of het een beetje een avond voor in de boeken is. Ik denk voor Luc Grums uit Ens vooral een avond voor in de werkregisters. Hij zegt, we zijn nog druk even de laatste 2 hectare gras aan het inzaaien. Oké, succes daar, Luc. Dan een berichtje van Willy uit Milhezen in de Radio Nellep. Die zegt, wij zitten nog lekker even. We zijn er nog even aan het genieten van de vakantie. We zijn de vakantie aan het afsluiten. En er zitten ook wat verzoekjes bij. Ik moet even kijken of dat gaat lukken, hoor. Een van de verzoekjes nog vanavond. Maar in ieder geval, geniet van de laatste loodjes van de vakantie, zou ik zeggen. Dan is er een berichtje van Mark de Groot uit Lisse. Die zegt, hij heeft het wel mooi opgeschreven. Er staat hier namelijk, lekker bezig met Via Tim. En Corrie. Dus hij is bezig met het pakketpunt daar en met Corrie. Nee, ja, ik denk dat Corrie ook bezig is met het pakketpunt. Maar het staat er alsof hij ook met Corrie bezig is. Hoe dan ook, een leuke avond aan Mark. Succes, zou ik zeggen. Dan is er een berichtje van Erik uit Helmond. Die zit achter in de tuin met een kop koffie te wachten tot het nummer van Rob Zorren met Bloedje Bloedje Heet voorbij komt. Oh ja, is eigenlijk wel een mooie om vanavond nog even te draaien. Hè? Nou, komen heel veel verzoekjes binnen. Zometeen natuurlijk ook weer het laatste rondje. Dus dan gaan we nog een verzoekje doen. Dan is er een berichtje van Jannes. Ja, uit Klazinaveen in dit geval. Die zegt, lekker buiten zitten in Klazinaveen en genieten van de eerste week met pensioen. Oh, wat een mooie mijlpaal, Jannes. Geniet ervan daar, zou ik zeggen. Gefeliciteerd ermee. En geniet van je pensioen, zou ik zeggen. En dan heb je wel een mooie tijd om lekker veel naar Radio RL te luisteren. Dat is ook weer zo natuurlijk. Sander uit Twello, die is bezig met diamond painting. Heeft vanmiddag ook nog even lekker bingo zitten spelen. En Dennis uit Oosterwijk, die stuurt sinds gisteren terug uit La Caruela. Stamcafé van Jorg. Ik mis het nu al, maar nu lekker in de jacuzzi. Oh ja, maar kijk, hey. Dan heb jij het alsnog goed bekeken, hoor, lekker in de jacuzzi. Er zijn mensen die het slechter hebben op dit moment, denk ik dan op zich, Dennis. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je de vakantie mist. Je bent bij Radio RL, dit is Andy de Wit, Dali Dali. Hagel.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: Waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
2: Nu open in Zutphen.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
11: Mooi van Ethos.

dit voelt gewoon alsof je ergens in Spanje op het terras zit, toch? En dat je dan zometeen een lekker cocktailtje wordt gebracht. En dat dit dan uit de speakers komt. Django Wagner en Bachata Bailando horen je bij Radio Wadeel. Deze week de Hollandse nieuwe. Echt zo'n liedje dat je denkt, nou, wel zin om op vakantie te gaan. Nou ja, lijkt me op zich goed. Ome Jan betaalt, tenminste, in het geval van Willeke Alberti. En dat liedje hoor je nu.

0: Free Heesen en Loco.
1: Het laatste rondje.
0: Op Radio Warel. Ja, het laatste rondje komt eraan. Ik ga nog 2 liedjes voor je draaien. En daarna is het alweer tijd voor het allerlaatste liedje van de avond. En dat mag jij kiezen. Ik leg die bal bij jou. Ik leg het in jouw handen. Wat wil je horen vanavond? Dat is de vraag. Ik zou het leuk vinden als het een beetje een vrolijk liedje is. Iets dat we allemaal kunnen meezingen. Omdat het morgen de vrolijke vrijdag is natuurlijk. Is het dan vanavond. Dolle donderdag. Even lekker iets in mijn keel. Ik geloof dat het tijd is om naar huis te gaan zometeen. Maar wel even een verzoekje draaien dus nog zometeen net voor 9 uur. God, het is me nog nooit overkomen. Ik hoop dat dit is heel onhandig voor een radio-dj. Maar wat wil je horen? Daar komt het op neer. Laat het even weten in de app van Radio WRL. Ga ik even kijken of er nog een drummer wakker is. Ja, heel goed. Mooi. Radio WRL staat dus voor je open. Ja, ik zie er komen al verzoekjes binnen. Heel goed. Blijf dat doen. Dan ga ik zometeen een mooie uitkiezen in het laatste rondje. Editie Dolle Donderdag. Daar gaan wij vanavond.

0: Wrong en fout.
1: Het laatste rondje.
0: Op Radio RL. Hey, dankjewel voor alle leuke suggesties. Het is echt ontzettend druk in de app. Iedereen heeft wel een liedje te bedenken bij Dolle Donderdag. En dat is mooi om te horen. Richard uit Hogeveen die zegt graag een verzoeknummer van Koos Albert als de zon schijnt. Voor mijn lieve vrouw Gerda. Martina uit Apeldoorn die zegt graag Frank van Etten. Huisje op wielen voor de jongens in de gevangenis in Lelystad die elke dag meeluisteren. Oh, dat is bijzonder. Ja, toch niet als straf, hoop ik. Dat ze dan elke dag verplicht naar Radio RL luisteren. Dat het onderdeel is van de straf. Ja, nee, dan moet je trouwens ten eerste even een andere radiozender opzoeken. Maar nee, leuk dat jullie elke dag meeluisteren. Ik zal binnenkort even een keer een liedje voor jullie draaien. Dan is er Tolkamp uit Aalten. Die zegt, Dolle Donderdag, graag alle duiven op de Dam. Speciaal voor Benny. Belinda uit Emmeloord. Die zegt graag Viltje van harte 10 voor het laatste rondje. Sander uit Twello heeft een audio-appje gestuurd. Sander, goedenavond. Ja. Kom maar door.
2: Daarbij de waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet.
0: Ja.
2: Daarbij de waterkant.
0: Hij gaat hem zelf zien.
2: Daarbij de waterkant.
0: Even een stukje nog, Sander.
2: Ik kreeg een kleurtje en zei mee. Hoe komt hij op idee? Ik ben de schilskabus.
0: Ja, ik vind het wel gezellig. Ik vind het wel vrolijk, Sander. Ja, daarbij de waterkant ook een goede suggestie. Dan is er Kees uit Barneveld. Goedenavond.
3: Hey, Rory, voor het laatste rondje.
0: Ja?
3: Frans Bauer en Kafke. Met, oh. Dan rij je met mijn cabrio van Brabant en Bordeaux. Want wij zijn aan proefrijden met een nieuwe cabrio over de Veluwe.
0: Nou.
3: En het is heerlijk hier. Groetjes van Kees.
4: En Jacqueline.
3: Doei.
0: Een nieuwe cabrio. Die hadden jullie nog geen, hè? Een nieuwe cabrio. Of tenminste, cabrio überhaupt. Hoeveel hebben jullie er staan ook weer? Nou goed. Dankjewel voor je berichtje, Kees en Jacqueline. En veel succes met rijden. Dan is er Willemien uit Nijmeerdam. Gaat zij ook zingen? Ik zet de galm vast aan, hoor, ja.
5: Goedenavond, Rory. Weer Robert van Heemert. Zoet, zout, de zuur heeft draait. Tot later.
0: Ja. Nou, was niet gezongen, maar wel een leuke suggestie, Robert van Hemert. Steef uit Puttershoek, snollebollekes, vrouwkes is ook leuk natuurlijk. Maar ik ga vanavond voor de suggestie van Nico uit Sassenheim. Die zegt, hey, voor de afsluiter, heel graag Jan Biggel met M'n Volkswijk. Omdat we een buurtfeestje hebben met Radio RL aan. Ah, dat is geweldig. Maar dan wil ik even één ding met je afspreken, Nico. Dit is wel echt zo'n liedje, Jan Biggel met M'n Volkswijk. Dit is zeg maar inhaken en meezingen met z'n allen. Dus ik stel voor dat iedereen die dan nu meeluistert daar... Ik neem aan dat de radio hard staat. Iedereen moet er even gaan zitten zo. En dan zo inhaken bij je buurman, bij je buurvrouw. Pak elkaar even stevig vast. Oké, ja, mooi. Nou, draai ik nu even Jan Biggel.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
11: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
10: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
11: 9 uur.
9: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op een kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botsten vanmiddag een bus en een trein op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
15: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken.
2: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Nu open in Zutphen.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: De pre-

0: Aparte prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
14: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
13: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
14: 10 uur.
12: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is Daan Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meest in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van €9 miljoen. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
21: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
22: Yes!
21: Esso, omdat elke rit telt.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Is de muziek van Radio NL.

0: tijd aan. Dit is Radio NL.
1: Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus. Ik ben...

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
4: Geeft ruimte.
3: Nu open in Zutphen.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.

0: Zoek je Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
8: Geeft ruimte.
9: Nu open in Zutphen.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
16: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
15: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
16: 11 uur.
14: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
19: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
23: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Ah, oh, nee hè.
25: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
24: Ja, weer eens.
25: Nou, tof jij even.
24: Oh ja?
25: Ik heb net koffie gezet.
24: Lekker.
25: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt.
0: Maastricht.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
4: Geeft ruimte. Nu open in Zutphen.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Clubboard Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Dit is Radio NL.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,75.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Allround bouwbedrijf Prangerbouw.
12: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
11: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
12: 12 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door na hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Dit is de muziek van

0: Al 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 1 uur. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: allround bouwbedrijf Prangerbouw.
1: Voor al uw nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
0: Kijk voor al onze diensten op prangerbouw.nl. Prangerbouw. Timmert de tijd op
1: 2 uur. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met